0: vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd, ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden?
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan. Dat kan best wel pittig zijn.
2: Dus daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Dat is goed ook. Aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en op echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen dat helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daar bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Nou, dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegen gaat komen?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milli kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding, zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft toen afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat dat eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die... Ja, die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die... Kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie... resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.

0: augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
1: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog twee acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
0: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
1: Dankjewel, we gaan ons best doen.
2: All Sports Radio Live.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
5: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
7: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal.
9: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
10: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualin. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Het is constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus... Ja, af en toe dan voel ik me eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
2: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van oké, morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja.
1: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
2: Ja, nee, ik merk ook wel dat, kijk, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug. Dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan. Om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes... uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
1: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
2: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport. Ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport. Liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou je niet het werk wat je bij Voetbalzone doet gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orenpikbedrijffabriek. Dus als ik nachtdienst aan het draaien en overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist en was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek me gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Dus eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Maar waardoor ben je dan toch overstag gegaan om transferjournalist te worden?
2: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt een lul hoor. Nee, puur eigenlijk om... zij schetste een plaatje van, ik weet nog goed, dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk, je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken en wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven. Ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden. Flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij. Ja, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
2: Dat begint bij, het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X en dat ga je dan allemaal in je netwerk ga je dat controleren of het klopt ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet, maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, dit is bijna rond, hier moet ik even kort op zitten, bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws. Ik heb het vanuit 2 bronnen kunnen bevestigen. Dan neem ik natuurlijk heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemer? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon... Mensen in de voetballerij, en dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt, maar ook gewoon door, vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen, gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk, om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel... Ja, merendeels in contact, ja.
1: En dan zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
2: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben... Ik vond de primeur afgelopen week van Kodai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van... Het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: ja, ik kan me voorstellen. Ik ben natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dan is lastig om er eentje te noemen.
2: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij raakt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbij gekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
2: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon... Heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
2: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualine. Maar op Instagram ook, Mounir Boualine. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je belde. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken. En een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was. Hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup,

0: bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op 1800 euro of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, nou ja,

0: Ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om ja, mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen naar de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond de Nederlandse dames en de Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hetty Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Nou ja, zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppels je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heijnen en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk hè, doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. We wilden die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rij bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En want ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijse. Nu gaan we onze eigen Hattie Raketti, Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, het is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijse afpakte in Ahoy. Daar rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld gaat worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben, eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup, die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, weet je wel, is bijvoorbeeld de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het Het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen. Wielersesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5:00. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plottwists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar dat dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een toch een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Niewiadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag ook nog eens je krachten laten zien op dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen dit die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. En daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. Dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: Eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Niewiadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste voldering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten of aan bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
2: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn, maar ook daar wil ik meteen weer toch een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Jury, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
2: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering de kopvrouw goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was het tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
2: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwenwielrennen.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Salavi Baby. All Sport Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketbassers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende voor onze vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven, wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus je zegt ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. We spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. Dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ja, ik zei het al, derde toernooizegen in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn steeds 3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké. Okay.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, dat is gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen, die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelde. Hoe kijk je daarop terug, ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: Ja, we kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ons ook wel, dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklasse met Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbaijan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Dan hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: De motion van, ja.
1: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

0: sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt verkrijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan. Dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, dienovereenkomsten te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgeving hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Dat is goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegen gaan komen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op andere sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag en die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus en dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Nou, dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat, ja, dan gaat het echt om milie kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Nou, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het al heel erg over die vloer.
2: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk, op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag, om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we, nou, nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer, ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk, de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enigszins, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld vorig jaar het EK. Waarin we uiteindelijk vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualin. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Het is constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus... ja, af en toe dan voel ik mij eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel of valt dat ook wel tegen?
2: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja.
1: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
2: Ja, nee, ik merk ook wel dat, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug, dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan, om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes... uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
1: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
2: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmondsport. Ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmondsport. Liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen. Te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou jij niet het werk wat je bij Voetbalzone doet, gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orenpikbedrijffabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien, overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist, was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek mij gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Dus eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Nou, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Maar waardoor ben je dan toch overstag gegaan om transferjournalist te worden?
2: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt een lul hoor. Nee, puur eigenlijk om... zij schetste een plaatje van, ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk, je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken en wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven, ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden, flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
2: Dat begint bij, het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door. Of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X. En dat ga je dan allemaal in je netwerk, ga je dat controleren of het klopt, ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet. Maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van dit is bijna rond. Hier moet ik even kort op zitten. Bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws, ik heb het vanuit 2 bronnen kunnen bevestigen, dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon... Mensen in de voetballerij. En dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt. Maar ook gewoon door. Vooral eigenlijk. Ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt. Ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon. Je krijgt ook wel eens tips binnen. Gewoon van mensen die spelers kennen. Of van mensen die zaakwaarnemers kennen. Of mensen binnen clubs kennen. En die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk. Om te kijken, klopt het wel ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel merendeels in contact. Ja.
1: En dan zeg ik al, in onze transfer update is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
2: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben... Ik vond de primeur afgelopen week van Kodai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van... Het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: ja, ik kan me voorstellen. Ik ben natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dan is het lastig om er eentje te noemen.
2: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij vraagt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbij gekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
2: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon... Heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
2: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualine. Op Instagram ook, Mounir Boualine. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat je belde. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pak hem gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest,

0: Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
1: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
0: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
1: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
0: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
1: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
0: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Jij hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar, maar die daarna in Brisbane, Australië, dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: topsporten van binnenuit. All Sport Radio. All Sport Radio. All Sport Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijsen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hetty Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppels je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heijnen en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk hè, doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. We wilden die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En want ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijse. Nu gaan we onze eigen Hattie Raketti, Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, het is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. We hebben, kijk, sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen. Iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden. Hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijse afpakte in Ahoy. Dan rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld gaat worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane, als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben, eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden, die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup, die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker. Met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het Het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen. Wielerszesdaagse.rotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live. Give it drama!

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een rilletje her en der. Genoeg om van te spullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we echt hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een toch een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Niewiadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag ook nog maar eens je krachten laten zien op dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. Daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. Dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: Eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Niewiadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste voldering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten of aan bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjes trui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
2: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken, ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Jury, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
2: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering de kopvrouw goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes erbuiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk heeft het gewoon, geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Het wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het afgelopen of het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze het beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was het tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
2: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwenwielrennen.
0: All Sport Radio Live.

0: twice.
1: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
2: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot de winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende volgens de vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus zeg ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de volgende, de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook natuurlijk, ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ik zei het al, derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn steeds 3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Nee, dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja, zeker, zeker, ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: We kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En dat het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbeidzjan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: De emotion van, ja.
1: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele serie duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt verkrijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen dat helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Hè. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milie kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Nou, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met de ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enigszins, kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ja, ook wel na wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten, ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel ja, soort van kunnen opslaan en kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook ja, voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven.
2: Zeker.
1: Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de. Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, en er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat we het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zal echt wel zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar
2: Ja.
1: we hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel, maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sport Radio Live.

Sports Radio. Hey, hey.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualine. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Het is constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus... Ja, af en toe dan voel ik me eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
2: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van oké, morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen en dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja,
1: ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
2: Ja, nee, ik merk ook wel dat, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug, dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
1: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
2: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen. Toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport, ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport, liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. Toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou je niet het werk wat je bij Voetbalzone doet, gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orenpikbedrijf fabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien, overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist en was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek mij gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Dus eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om transferjournalist te worden?
2: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt gelul hoor. Nee, puur eigenlijk om... zij schetste een plaatje van, ik weet nog goed, dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk, je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken en wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven. Ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden. Flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij. Ja, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
2: Dat begint bij, het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X en dat ga je dan allemaal in je netwerk ga je dat controleren of het klopt ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet, maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, dit is bijna rond, hier moet ik even kort op zitten, bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws, ik heb het vanuit 2 bronnen kunnen bevestigen, dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon... Mensen in de voetballerij, en dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt, maar ook gewoon door, vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen, gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel... merendeels in contact, ja.
1: En dan zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
2: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben... Ik vond de primeur afgelopen week van Kordai Sano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van... Het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten met als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. En dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: ja, ik kan me voorstellen. Ik ben natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dat is lastig om er eentje te noemen.
2: Ja, nee, dat vind ik een hele... Ik vind het een hele lastige man als je het zo aan mij vraagt nu. kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon... Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest... Ja, heel lastig hoor. Ik zou nu zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbij gekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
2: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon... Heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
2: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualine. Op Instagram ook, Mounir Boualine. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk ja, nog heel erg veel succes met de komende weken.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat je belde.
0: All Sport Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoeden en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn ding, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in mijn hand, denk ik, dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk.
2: Ja, ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk... viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... om de 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent de beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moet

0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, nou ja, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om ja, mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want nou ja, er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ja, ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, ja, om dat te laten gebeuren.
1: Want nou ja, als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is ja, een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, ja, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond de Nederlandse dames en de Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wieler zesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hetty Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Nou ja, zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppies je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heijnen en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk hè, doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. Wil die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022, 2023 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn, omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijse. Nu gaan we onze eigen Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, het is heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. We hebben, kijk, sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijse afpakte in Ahoy. Daar rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld gaat worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane, als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben, eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, weet je wel, is bijvoorbeeld de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het Het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus ja, we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielerszesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Niewiadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag ook nog eens je krachten laten zien op dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. Daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. Dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: En eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Niewiadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk, mentaal is het gewoon de beste vollering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten of aan bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland Wielerland, dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
2: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland Wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Géry, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
2: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering, de kopvrouw, goed afzetten. Géry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Géry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Géry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk heeft het gewoon, geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze het beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was het tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreek elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
2: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwenwielrennen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzegen betekende voor onze vrouwen hun derde toernooizegen op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is al wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen en dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus je zegt ongeveer de derde toernooizegen in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het echt te kunnen laten zien. En hopelijk de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ja, ik zei het al, derde toernooizegen in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn steeds 3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Nee, dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja. Ja, zeker, ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzegen zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, dat is gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: Ja, we kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ons ook wel, dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklasse met Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbaijan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Dan hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: Een beetje de emotion van, ja.
1: Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel, natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.

0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
1: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt, terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus ook een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. Dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja. Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live. Simba! Nossa!

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK's hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daar bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is. Dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel sporten vloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat, ja, dan gaat het echt om milie kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer.
2: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk, op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag, om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we, nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer, ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn. Zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad, ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat dat eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je nou ja, iemand met de ervaringen van dat kaliber, Daniel Perez, nou ja, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote, nou ja, schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enigszins, kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ja, ook wel na wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel ja, soort van kunnen opslaan en kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook ja, voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven.
2: Zeker.
1: Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de. Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, en er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook van goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zal echt wel zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar
2: Ja.
1: we hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel, maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog een 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sport Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen.

0: judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Welkom bij For the Love of the Game. Het programma over wat topcoaches echt doen. Om atleten, sporters en teams tot grote hoogte te brengen. We zoomen in op de kleine gedragsveranderingen met grote impact. Van mindset tot herstel en alles wat daartussen zit. Dit is For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.
6: Welkom bij een nieuwe uitzending van For the Love of the Game, waarin we topsporters, topcoaches, toptrainers aan het woord laten. En vandaag is dat Mark Lammers. We gaan hem zo meteen horen. Welkom bij For the Love of the Game.
0: Je luistert naar For the Love of the Game met Joris van Zoelen bij Mark. All Sports Radio.
6: Mark, welkom in de uitzending. Tof dat je er bent. Iedereen kent jou als hockeycoach, internationaal, bondscoach, olympisch. Tegelijkertijd ben ik nu benieuwd naar wie is Mark vandaag dan?
7: Vandaag mag ik bedrijfsleven iets meer coachen. En begeleid ik veel leiderschapstrainingen bij bedrijven. Ik doe veel prestatielezingen. En ik mag coach zijn van het TU Delft Solar Team. De zonnepanelenauto, zeg maar, die altijd in Australië raced om de wereldkampioenschappen. Dus uiteindelijk toch wel weer een beetje in die topsport. Maar daarnaast ook vrijwilligerswerk bij Hockeyclub Den Bosch in het bestuur voor tophockey. Dat is nog de enige link die ik heb met hockey. Maar voor de rest ja, toch veel bezig met het ontwikkelen van leiderschap, samenwerken binnen het bedrijfsleven.
6: Ja. Ja, mooi om dat te horen. Ergens in jouw carrière heb je, nou, toch in zekere zin abrupt en ook duidelijk afscheid genomen van de hockeysport als coach en als bondscoach. Kun je iets vertellen over wat dat maakte en deels ook wat je daar vandaan nu bent gaan doen?
7: Ja, we hebben. Ja, ik heb zelf natuurlijk, denk ik, 20 jaar lang op het hoogste niveau zelf gespeeld. Op een gegeven moment brak mijn enkel, ben ik coach geworden. Had het SEALS gedaan, opleiding voor sportleraar. En zodoende in het vak van coaching gekomen. Dat ook bijna 30 jaar gedaan. Ja, en op een gegeven moment kom je in aanraking ook met een lezinggever in bedrijfsleven. En dat sloeg heel goed aan. Dat begon bij een sponsor van de Hockeybond. En uiteindelijk word je heel veel gevraagd. Maar ja, kan je niet, omdat je bondscoach bent van toenertijd op een gegeven moment België. Maar op een gegeven moment voelde ik gewoon van, hey, ik vind dat veel uitdagender dan nog op het veld staan. En zeker als je dat jarenlang gedaan hebt, dan is het goed, denk ik, om te veranderen. En te kijken van, wat drijft mij nog? En welke passie, welke uitdagingen, waar vind ik het spannend nog?
6: Ja, toont dat ook de markt, de mensmarkt die wil blijven leren en blijven ontwikkelen? En zit daar een parallel in tussen jouw topsportcarrière en ook wat je nu doet?
7: Ja, dat is altijd een woord wat vaak terugkomt, nieuwsgierigheid. Hè? Dus ik ben altijd redelijk nieuwsgierig van, hey, wat is dat wereldje? Dat sprekerswereldje, de wereld van motivatie, inspiratie. Altijd wel interessant gevonden. En in mijn carrière ook als coach vaak de eerste jaren elke keer die finale verloren en dan later. Laatste 4 jaar win je elke keer die finale. Was nou verschil tussen ja, dat goed en goud? En ben ik even gaan verdiepen ook natuurlijk. Ook met vanuit de wetenschap. En kijken van, hoe kan het nou dat het de eerste 4 jaar elke keer net niet lukte. En de laatste 4 jaar elke keer net wel. En dan kom je al heel snel natuurlijk op een stukje mindset. Hoe krijg je je team in de flow? Wanneer we zaten niet in de flow de eerste 4 jaar. En de laatste 4 jaar wel. Wat is dat verschil dan? Ja. En dat pas je nu toe in het bedrijfsleven. En dat maakt de wereld ook wel heel gaaf. Dat je parallellen hebt met andere werelden.
6: Ja, dit is denk ik ook een voor de hand liggende vraag. Hè? Jij spreekt ook vanuit topsport, voor het bedrijfsleven, voor het publiek. Daar wordt altijd gevraagd naar de parallellen. Wat zijn de allerbelangrijkste lessen die je daar als mens in mee wil geven?
7: Ja, het zijn de verschillende. Ik heb nog nooit een wedstrijd gewonnen op mijn zwakke punten. Dus het is, waarom focus dan zo vaak op de zwakke punten bij mensen? Daar win je de wedstrijd niet op. Je wint je wedstrijd met je sterke punten. Dus gemaakt van je 8 en 10 in plaats van je 4 en 6. Het tweede leerpunt is denk ik heel erg wat in de sport heel erg is. We hebben hele uitdagende doelen. En dat is, je bent ook eigenaar van het doel. En je wil dat graag bereiken. Je wilt het laten zien. En je organiseert de erkenning en waardering. Ja, dat zie je dus ook in de sport. Wat ook in het bedrijfsleven. Wat ik wel eens gun. Is van, vier nou eens wat vaker de verbeteringen. In plaats van de successen. Dus er zijn genoeg dingen die ik heel leuk vind aan het werk bij het bedrijfsleven.
6: Ja, en als je de brug maakt. Hè, dus luisteraars van For the Love of the Game. Ja, die zijn misschien al in beweging. Sommigen misschien nog niet. Kunnen die hieruit ook wat leren? Want je noemt inderdaad die best uitdagende doelen aan de ene kant. En tegelijkertijd ook dat in beweging komen. Wat zou je gewoon iemand mee willen geven die nu, plat gezegd, een beetje op de bank zit. En ergens wel voelt, ik wil in beweging komen, maar het lukt nog niet zo makkelijk.
7: Nee, het is heel goed denk ik om eerst al een stukje te herkennen bij jezelf. Van luister, wat doet het lichaam het liefste? Is rust nemen. He, daar is in historie, prehistorie gezien. Maar gaan pas in beweging komen als we honger hebben. Als we moeten gaan jagen.
6: Ja.
7: He, dus dan kom je in beweging. Dus realiseer je dat het is niet een oerinstinct dat we
6: liever lui dan moe.
7: Nee, dus dan moet je gaan kijken van luister, wat vind ik nou leuk om te doen? Wanneer krijg ik een stukje erkenning, waardering? En voel ik me wat fijner? Want het is ook vaak het beginnen, het doet pijn. En aan het einde is het juist euforie en voel je je lekker. En dan wordt het verslaafd zelfs. Maar ja, het wordt niet zomaar verslaafd na één keer. Dus je moet hele kleine stapjes maken. He. Dus maak kleine doeltjes. Als je nog nooit gelopen hebt of nooit, ga eerst eens even 2000 stappen doen. En ben er blij. En vier het met jezelf. Hey, ik heb 2000 stappen gemaakt. En zorg dat je omgeving daar ook jou stimuleert. Goed, maar morgen 3000 stappen. En dan gaan we 3000 stappen. En op een gegeven moment ga je 10.000 stappen. En dan ga je zeggen, luister, van die 10.000 stappen ga ik 1 minuutje joggen. En dan 4 minuten wandelen. En dan gaat elke keer die grens verleggen. En dat is in de topsport ook. Je hebt nooit een wereldrecord in één dag gehaald. Dat heb je bijna heel je leven over gedaan. Maar elke dag wil je beter worden. En dan krijg je op een gegeven moment dat je, als je dat voelt dat er een verbetering in zit, dan maak je endorfine en dopamine aan en dan ga je verder. Dus mensen die op de bank zitten, of stel kleine doeltjes en organiseer je erkenning en waardering om je heen.
6: Mooi, dit is precies het thema van For the Love of the Game. Mark, ik ga je 5 stellingen voorleggen. Laten we beginnen gewoon met ja, nee. Ja. En daar waar dat of zeer doet of grappig is, kunnen we samen dan nog wel wat verdiepen. Eerste stelling luidt, innovatie maakt het verschil tussen zilver en goud. Ja.
7: Nee.
6: Nee? Nou, we gaan er zo op in. Een coach mag nooit populair willen zijn bij zijn spelers.
7: Nee.
6: Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus.
7: Ja.
6: Hockey is een tactisch slimme sport en misschien wel tactisch de slimste sport ter wereld.
7: Nee.
6: Mooi, veel praatmateriaal voor zometeen. En als laatste, ik was hockeymoe. Dat was de beste beslissing van mijn leven.
7: Ja.
6: Mooi. Kun je misschien met die laatste beginnen? Wat maakte, je vertelde daar net wat over, wat maakte die moeheid en waaraan herkende je dat?
7: Nou, dat je dus niet meer het geluk vindt van het elke dag beter worden. Het elke dag trainen. Dat je met tegenzin op een gegeven moment naar je training rijdt. En dan voel je gewoon dat je het alles al mee hebt gemaakt. Je hebt al 4 Olympische Spelen meegemaakt. Je weet wat je kunt verwachten. Daarnaast in topsport is veel druk en veel ook niet leuke dingen waar je mee te maken hebt. En dan is het denk ik in mijn nieuwsgierigheid die mij geholpen heeft om iets te doen waar ik wel weer energie uit kreeg. En daar is die stap begonnen.
6: Ja, was er dan een specifiek moment of was dit gewoon een beweging in de tijd voor jou?
7: Nou, ik merkte toen we Olympisch goud wonnen in 2008, toen de hoofdsponsor van de hockeybond die vroeg van, kun je dus uitleggen wat er is gebeurd? Eerst al tweede, nou eerste. Toen ben ik dat uit gaan leggen daar. En daar waren mensen zo enthousiast in de zaal. Er zaten mensen die moesten lachen en mensen te huilen bij mijn verhaal. Toen dacht ik, ja, ik vertel toch niks apart. Maar ik heb daarna zoveel reacties gekregen. En die erkenning en waardering die voelde ik niet meer bij de hockeysport. Daar hoor je pas als je kampioen bent geworden.
6: Ja.
7: Maar dat raakte mij ook. Hè? Dat mensen geraakt worden bij een presentatie. Dat ze zeggen, ik ga het anders doen. Ik ga dat doen. Dat ik ja, er heel enthousiast van werd. En dat is ook een beetje waar mij dat vuurtje loskwam. Van luister, hey, het kan ook ergens anders wat we met sport doen. Kan ook in het dagelijks leven.
6: Ik hoorde daar misschien twee dingen in. Hè? Dus één, worden topcoaches, topsporters misschien alleen gewaardeerd als er winst is? En dus zit er misschien wel gewoon een hang en een behoefte naar waardering in. En zeg je eigenlijk ook, nou dat mag op meer momenten zo zijn. En de tweede is, als je het generaliseert, dus topsport beschikbaar maakt voor het bedrijfsleven, dan krijg je die waardering veel breder naar je toe. Is dat wat je zegt?
7: Nou, en eigenlijk in de sport merkte ik steeds vaker later, merkte ik altijd, wij vieren eigenlijk veel meer de verbeteringen en niet de successen. Mm-hmm. Want succes, die moet je heel lang op wachten. En succes is vaak afhankelijk van heel veel factoren. Hè? De scheids, het weer, het veld, in bedrijfsleven, de inkoopprijzen, de marge, de problemen. En waar je wel 100% invloed hebt, is op je eigen verbeteringen. Hè? Snellere doorlooptijden, klantwaarde verhogen. En dat doen we in de topsport constant. Elke keer als wij bijvoorbeeld meer goede passes hadden, dan meten wij, hè, met die data. En als we meer passes goed hadden gezet, dan gingen we dat vieren. Dan hadden we best nog niet gewonnen. Maar wel de passing ging beter. En ik merkte heel erg dat we daar energie uit halen uit een verbetering. Gaf erkenning en waardering. En die benoemden wij ook. En daarom denk ik het bedrijfsleven ook wel eens. Benoem nou eens een verbetering in plaats van een succes. Want soms heb je succes helemaal niet door de moeilijke prijzen of de oorlog, weet ik veel. Dus ga verbeteringen maken. En verbeteringen, dat kunnen persoonlijke records zijn van doorlooptijden. Dat kan ook dat je onderscheidt van de markt. Hè. Je speelt niet tegen de crisis, je speelt tegen de concurrentie. Als je het beter doet dan een concurrent, mag je trots zijn. Ja. En dan nog kan het resultaat niet zo goed zijn. Maar ik had laatst een bedrijf die zei, we hebben min 20 gedraaid. Ik zeg, met wat? Ja, met vorig jaar. Ik zeg, wat heeft de markt gedaan? Ja, die heeft min 30 gedaan. Ik zeg, moet je feest vieren, moet je Ibiza gaan?
6: Ja.
7: Heb je 10% beter gedaan dan de markt.
6: Ja, dus dat is de overwinning, die je moet vieren.
7: Ja, ja, precies. Dat is dus beter zijn dan iemand anders, of beter zijn dan je record. Dat zie je wel terug in de sport. En de successen zien we vaak van buiten op televisie. Maar dat is te saai, te ver weg. Dus halen we heel snel dichtbij doeltjes. En noemen we de performance doelen. Ja. En daarom wij ook, in het bedrijfsleven noemen ze KPI's. Wij noemen het statistieken. Wij gebruiken de statistieken om die verbetering te vieren. En als iemand bijvoorbeeld maar 3 kilometer heeft gelopen, ja, dan zou je eigenlijk moeten aanpakken. Maar dat doen we ook niet, want we zeggen, hoe gaan we van die 3 naar de 4?
6: Exact.
7: En als ze dan 3,3 lopen, zeg ik, hey, 3,3, 10% beter.
6: Precies, en dat gaan we met elkaar vieren. In die zin zijn, en we komen straks later in deze uitzending ook op sportspullen. Misschien wel sportapps, ook wel je beste vriend, maar misschien ook wel af en toe je beste vijand daarin. Ander ding waarvan jij zei is, winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus. Toen zei je, ja, dat is echt zo. Waaraan herken je dat?
7: Bij mezelf. Ik had vroeger altijd een excuus. En ik, als we een wedstrijd verloren en elke tweede werden, vroegen ze ook maar, hoe komt die elke tweede wordt? Dan zei ik, ja, we hadden pech. Schoten de 3 keer op de paal, schoten op de lat. De keeper van Duitsland was goed. De scheids was tegen ons. Het veld was veel te droog. Ik had altijd excuses. Tot op een gegeven moment Joop Albeda een keer naar me toe kwam van het volleybal. En ik had veel contact met andere coaches. En die zei, Mark, als je 1 keer op de paal schiet, heb je pech. Schiet je 2 keer op de paal, heb je echt heel veel pech. Maar Mark, schiet je 3 keer op de paal, schiet je niet goed, hè? Je moet binnenkant paal leren schieten. Binnenkant paal leren schieten, wat bedoel je? Ja, een goede hokker is nog geen goede coach.
6: Ja.
7: Jij zult echt nog leiderschapstraining moeten geven en volgen.
6: Ja.
7: En toen kwam bij mij ook, daarom is ook die vraag van, maken innovaties jouw kampioen? Ja, nee, uiteindelijk innovatie is een middel. Maar de mindset, het mentale, het met elkaar willen strijden en ergens toe gaan. De hele mindset is voor mij toch meer doorslaggevend dan innovaties. Zonder innovatie word je ook geen kampioen. Maar wij hadden met heel veel innovatie werden we nog tweede. En die laatste stap is toch in je hoofd. En dat is niet in een betere hockeystick.
6: Nee, dat is binnenkant paal. We gaan straks met jou ook spreken als reactie op een luistervraag. En we gaan een merkwaardige mythe gaan we samen doorprikken. Kijk er nu al naar uit. Maar eerst gaan we naar muziek luisteren. Dit is Juanes met La Camisa Negra.
0: Je luistert daar voor The Love of the Game. Met Joris van Zoelen. Bij All Sports Radio.

0: Luisteraars aan het woord. Eén vraag, één coach, één eerlijk antwoord. Dit is Luisterleven in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
1: Je kan nooit zeggen wat je favoriete item in dit programma is, maar dit vind ik iedere keer weer superleuk. Een luisteraar aan het woord met iedere keer een andere vraag. Soms gaat het over de topcoach zelf, soms een heel persoonlijke vraag over beweegdoelen. En vandaag hebben we een nieuwe luisteraar aan de lijn. Welkom in de uitzending, Sandor.
2: Hey, hallo.
1: Hey, goed dat je er bent. Ja, leuk jou te spreken. Waar kom jij vandaan?
2: Utrecht. Ja, ik woon in Utrecht.
1: Mooi. Hey, en wat voor beweegmensen is Sandor?
2: Nou, als ik sport, ik vind competitieve sporten vind ik het leukst. Daar kan ik mezelf ook een beetje uitdagen. Dus dat doe ik het liefst eigenlijk, hè? Tennissen bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Leuk. En moet je voor tennis ook andere training doen om te zorgen dat je die bal als een malle over dat net kan mappen?
2: Nou, ik merk wel hoe ouder je wordt dat alleen tennissen dan wordt het moeilijk. Zeker als je competitief wil blijven zijn. Dus ja, dan moet je gewoon ook aan krachttraining doen. Om ook gewoon mijn spieren goed te houden en flexibel te zijn. Want met tennissen stoom je over het hele veld heen. Maak je rare bewegingen met je lichaam om maar een bal terug te kunnen slaan. Dus ja, daar moet je gewoon fysiek goed in orde zijn.
1: Maar jij hebt een vraag voor onze topcoach. Mooi. Let's go.
2: Ja, ik heb een tijdje geleden een zware enkeloperatie gehad. Operaties is natuurlijk één ding. Maar een maandenlange revalidatie is natuurlijk ook best wel niet alleen een fysieke uitdaging om weer terug te komen, maar ook een mentale uitdaging. En ik merk dat ik dat heel lastig vind. Hè. Het liefst wil je gewoon vanaf dag 1 weer lekker competitief bezig zijn. En ik ben best wel wat ongeduldig. Vooral die mentale sleutel tijdens een herstel, daar zit ik wat mee. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nou ook daar goed doorheen kom? Met meer vertrouwen, discipline. Ja, dat is eigenlijk mijn vraag aan de coach, hoe hij dat doet bij het begeleiden van sporters die na een tegenslag weer op topniveau terugkwamen.
1: Ja, en misschien nog even om iets meer beeld te krijgen. Wat doe je er zelf nu aan? Wat zijn de acties die je daarop onderneemt?
2: Ja, ik heb een fysioprogramma dat ik volg. En dat gaat natuurlijk eerst heel langzaam, omdat je niks mag forceren. Maar het hele revalidatieprogramma duurt toch wel een jaar.
1: Ja, dat snap ik. En dat is met name fysiek. Maar jouw vraag gaat ook over dat mentale deel. We gaan hem voorleggen. Dankjewel, ja. Sandor, voor je vraag.
2: Graag gedaan.
1: Mark, de vraag aan jou. Wat kun je doen als je een blessure hebt opgelopen, mentaal om te herstellen?
3: Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Mijn enkel gebroken. En daarna is tegen mij ook gezegd van luister, dat topniveau, dat ga je niet meer halen. Want van daaruit ben ik dus doorgegaan als coach. Maar in het algemeen heel belangrijk, denk ik, als je een blessure hebt. Er zijn tegenwoordig alweer heel veel data van hoe ga je terugkomen. Maak het klein en hak het in kleine stukjes. En zorg ervoor dat je ook een coach hebt. Hè. Dat kan een fysiotherapeut zijn, maar kan ook een personal trainer zijn. Het helpt echt wel als je iemand hebt die jou ook zegt, wauw, je ligt voor op het schema. Of je doet het goed. Het gaat goed. En die kleine doeltjes. Volgende week gaan we proberen 3 kniebuigingen te doen. Weet je, dus het is denk ik goed om elke week weer een klein wedstrijdje te maken. Kijk, ik heb nog nooit een wedstrijd gewonnen, zeg maar, zonder verbeteringen. Je moet elke keer wel proberen die verbeteringetjes te maken. En van daaruit denk ik dat het goed is om kleine stapjes te maken en die ook erkennen en belonen. Dat is handig als je daar ook een stukje organisatie eromheen hebt die jou helpen daarbij, die jou coach.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Kun je ook iets doen om de liefde voor het bewegen weer een beetje aan te jagen? Dus dat het koppie in die zin niet alleen het plan en het programma krijgt en de begeleiding, maar ook dat er weer een sprankje van liefde ontstaat?
3: Ja, dat is denk ik ook het genieten weer van het mogen stappen of het mogen wandelen. Dat is heel raar, maar die zegt, stel voor dat jij, je kunt ook jezelf instellen van, wauw, ik heb een geluksmomentje, ik mag weer wandelen. Want stel voor dat jij heel je leven niet meer mag wandelen. Dus je eerste stappen van genieten en blij zijn met je vooruitgang die je hebt gemaakt. En kijken naar wat zijn nou de mooie dingen die je op zo'n dag meemaakt. Hè? Je ziet andere dingen. En je ziet heel erg in de topsport ook. Het is heel belangrijk dat iemand die in de revalidatie zit. Die laten we vaak te veel alleen. Die moet je juist heel dicht op coachen. Dus elke dag even. Hoe is het vandaag gaan? Wat heb je gehaald? Wat is gelukt? Wat is niet gelukt? Hoe voel je je nu? Dus zorg ervoor dat je ook de goede coaching eromheen hebt.
1: Ja, dus dat zijn kleine stappen. Kleine contacten, elke dag wat je ook noemt, maar ook kleine feestjes. Dat hoor ik je duidelijk zeggen.
3: Precies.
1: Nou, ik hoop dat Sander het antwoord heeft gevonden. Heb je zelf een vraag voor een van de topcoaches? Surf dan naar de site van All Sports Radio en breng je vraag bij ons onder de aandacht. Mark, we gaan naar merkwaardige mythes.
0: Je luistert naar For the Love of the Game. We weten wat we zouden moeten doen, maar we doen het niet. De 1001 redenen om iets niet te doen. En hoe je ze één voor één ontmantelt. Merkwaardige mythes in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: Ja, er zijn er natuurlijk duizenden mythes en ook duizenden redenen om niet in beweging te komen. Eén daarvan die misschien heel sterk op jouw terrein ligt, gaat over interculturaliteit. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, moet je de cultuur van een land of van misschien wel een gemeenschap goed kennen om uiteindelijk daarin een nationale ploeg of een ploeg te kunnen coachen?
3: Ja, dat denk ik wel heel belangrijk. Kijk, je kunt een cultuur niet veranderen. Je kunt alleen jezelf aanpassen, hè, veranderen. Ik ben coach geweest in Spanje. Daar hebben ze expres gekozen voor een buitenlander. Omdat er veel ruzie was tussen Madrid en Catalonië. En de helft van de spelers kwamen uit Barcelona. De andere helft uit Madrid. Dan is het wel handig dat jij daar komt. En ik weet nog goed dat ik daar echt wel veel over gelezen heb. En ook veel begeleiding heb gevraagd. Van hoe moet ik dat nou gaan doen daar? Wat vinden zij belangrijk? En wat vinden Madrid belangrijk? Vinden Barcelona belangrijk? Hoe is dat ontstaan? Waar is dat ontstaan? Waardoor je dus ook veel meer die spelers begrijpt. En daarna later in België ook. Wallonië en Vlaanderen. Natuurlijk echt onder lijve gevoeld hoe moeilijk dat is. En het gezamenlijke doel dus op één te zetten. En het gaat dus niet om wat is het beste voor Vlaanderen, wat is het beste voor Wallonië. Nee, wat willen wij als team bereiken? Wie willen wij zijn? Dat is ook nog belangrijk. Want dan zeggen ze, jij wil één team zijn. Ik zeg, oké, welke taal gaan we dan spreken? Ja, maar meneer Lammers, dat kunt u niet veranderen in België. Nee. Ik zeg, nee, maar jullie gaan daar wel veranderen. Dus jullie gaan bepalen welke taal wij gaan spreken. En toen zei ze, ja, laten we alles in het Engels doen. Dan hebben we geen gezeur over welke taal. Sindsdien doen ze alles in het Engels. En zijn ze ook gaan presteren. En uiteindelijk Olympisch kampioen geworden. Niet door de taal hoor. Maar het zijn wel hele kleine puntjes. Waardoor je zegt. Wij zijn één team.
1: Ja. Ja.
3: En dat is ook in het leven ook. Het is veel leuker om samen het herstellen. En daarom zeg ik ook. Zorg dat je support hebt. Samen iets bereiken dan alleen. Je ziet sneller dat de flow komt als je teamgenoten hebt, dan als je het helemaal zelf alleen moet doen.
1: Ja, je appelleert daarmee aan iets van universele waarde. Hè? Dus blijkbaar als er grote culturele verschillen zijn, zijn er toch zaken die mensen samenbrengen. Kun je er wat voorbeelden geven van, je noemde nu de taal. Nou, dat was in deze twee gebieden, waarbij het in Spanje natuurlijk meer een dialect en een culturele andere aanpak is. En in België denk ik voor iedereen heel herkenbaar en heel duidelijk. Wat zijn die universele waarden waaraan je appelleerde in jouw coach zijn?
3: Nou, wat ik al zei, dus eerst al met elkaar bespreken. Wat is onze gezamenlijke ambitie? Hè? Wie willen wij zijn? Dat is één. Dat is de purpose van een team. Vragen, ook al heb je culturele verschillen. Vraag is eerst, wat is de purpose met elkaar? En dan zie je best veel verschillen. Maar uiteindelijk moeten we ook er één met team maken. Dan vraag ik, wat is ons gezamenlijke doel? Want ja, als je geen gezamenlijk doel hebt, heb je elkaar niet nodig. En dan ga je ook vragen, oké, wat zijn dan onze kernwaardes? Hè? Waarin laten we elkaar in de waarde? En welke teamwaardes hebben we? In hoeverre herken jij elkaar? Herken je de andere cultuur? Want als je het gaat herkennen, ga je het eerder erkennen. En als je het erkent, ga je het accepteren.
1: Ja.
3: Dus we hebben best veel gedaan aan ook MBTI, Myers-Briggs Type Indication. Wat voor types ben jij? En wat is je teamgenoot? En dan ga je al heel snel herkennen dat er verschillen zijn. En wij hebben ook altijd gezegd in de topsport, erg je niet, verwonder je slechts.
1: Ja, prachtige uitspraak.
3: Erg je niet, verwonder je slechts. Dus als iemand een andere cultuur heeft, ja, erg je niet. Dat is, die is anders opgevoed. Ja. Verwonder je slechts.
1: Ja, en wat kan je ervan leren?
3: Ja.
1: Je noemt meteen een aantal prachtige termen. Hè? Dus purpose, wat we in het bedrijfsleven ook veel tegenkomen. Daarna de doelen en dan ook elkaar daarin herkennen en erkennen. Nu loop ik gewoon in een loopgroepje en die mensen zijn zomaar per ongeluk via de website van een atletiekvereniging bij elkaar gekomen. Kan je dit eens wat meer voet op de grond zetten? Wat doet zo'n coach dan of wat moet zo'n team dan doen?
3: Nou, ik denk dat het ook goed is met zo'n loopgroep. Je eerst even te vragen van, luister jongens, hey, waarom zijn wij hier bij elkaar? Ja, we willen allemaal fitter worden. Oh, allemaal fitter worden. Want anders ga je niet bij dat team. Dan ga je vragen, oké, hoe fit willen we worden? We willen allemaal 10% beter worden. Oké, nou, dan gaan ze het doel allemaal 10% beter. En als er iemand 12% heeft, kun je zeggen, geweldig. Iemand 8%.
1: Een momentje heb ik net geleerd.
3: Ja, maar ook iemand die 8% heeft, kunnen we helpen.
1: Ja.
3: Hey, kom op, ga nou door. Kom, meld je niet af. Kom op, je kunt het wel. Weet je, dus probeer met zo'n loopgroep iets meer elkaar te helpen. Hè? En degene die er even doorheen zit, weer even opliften. Kom op, laatst stukje. Ga nog even door. Dat is veel leuker. En daar kan dus aan de bovenkant zitten dat dingen echt veel heel goed gaan. Maar ook dingen, teams die er doorheen zitten, spelers erheen zitten, elkaar helpen. En maak met zo'n loopgroepje dus ook gezamenlijke doel. En bespreek ook wanneer help je elkaar en wanneer beloon je elkaar.
1: Ja, jouw derde factor ging echt over het erkennen en de nieuwsgierigheid en de verwondering over andermans identiteit. Hm. Mijn ervaring is eigenlijk dat soms die derde helft, en ik ben zelf masteratleet, het koffiedrinken op zondag nadat je getraind hebt. Ja, dat brengt heel veel verhalen over wie mensen zijn en waaraan ze werken. Wat belangrijk is. En misschien is dat soms nog wel belangrijker om daarna die wedstrijd te winnen dan de training.
3: Ja, dat doe je in de topsport ook. Je organiseert ook activiteiten die helemaal niks te maken hebben met je sport. Want dan kom je even in een andere comfortzone. En wij zijn wel eens gaan padellen of gaan tennissen. En dan zie je opeens hele andere spelers weer de beste zijn. En dat is een hele andere dynamiek. En zo leer je elkaar ook beter kennen. En we hebben ook wel eens. Ja, je merkt ook elke keer als er een crisis is of iets gebeurt. Ben je toch iets opener en help je elkaar iets meer. Dus we hebben wel eens met militairen bijvoorbeeld in de bergen gezeten. Ja, daar zaten ze er helemaal doorheen. En daar hebben we qua teambuilding heel veel aan gehad om die momenten, dus ook moeilijk in de wedstrijd is, ben je er dan voor je teamgenoot.
1: Ja, en door dus iets anders te doen komen ook andere krachten en precies, andere zwaktes boven. Precies. Waardoor niet altijd dezelfde de sterke zijn en de andere de nou ja, nog ontwikkelend.
3: Ja, want hoe doe jij dat? Want jij loopt elke dag. Master nog in het lopen. Hoe maak jij van individuele sport een teamsport?
1: Ja, ik denk dat gebeurde ook wel toen ik als atleet als eerste alleen op de baan kwam en echt me verloren voelde. En dan liep ik een 100 of een 200 meter en dacht, nou ja, ik ken hier niemand, ik weet hier niemand. Dus je begint eigenlijk echt met kennis maken. En sinds ik dit masterteam zeg maar begeleid, besteed ik heel veel tijd, juist ook aan de mensen die helemaal niet een wereldprestatie willen leveren, maar die het tof vinden om met elkaar gesprekken te voeren, om te helpen om de baan klaar te maken, om te helpen de wedstrijd voor te bereiden, die de begeleiding willen doen. En ik probeer eigenlijk iedereen eenzelfde rol te geven in de zin van gewicht voor het team. Dus de een die zet altijd na de wedstrijd de koffie. En dat is net zo belangrijk als de personal best die net de topatleet heeft gelopen. En zo probeer ik die allemaal te vieren en te benoemen, zodat we zien dat een team altijd sterker is dan een individu.
3: Ja. Ja, en het is bewezen. Hè? Dus als jij een stukje erkenning krijgt ook van het goede koffie zetten, ga je dat vaker doen. Want je maakt endorfine aan en je bent op zoek naar erkenning.
1: Ja, dat klopt. En het effect is machtig. Want als je dit team nu zeg maar echt in de competitie het veld op ziet komen, dan komt er echt een team binnen. Mooi. In plaats van een collectie aan losse atleten.
3: Mooi.
1: Ja. We gaan straks verder spelen. Ik ben enorm benieuwd naar de sportspullen die jou absoluut niet mogen ontbreken. En dat maakt het denk ik best wel spannend. We hebben aan AI gevraagd wat hij zeg maar van de 11 principes van jouw boek vindt. Dat gaan we doen na de muziek.
0: Je luistert naar For the Love of the Game met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.

0: Drive Safe van Miles Smit en Niall Horan. Je luistert naar For the Love of the Game en vandaag zit bij ons Mark Lammers.
1: Welk materiaal maakt het verschil? De tools, gadgets en uitrustingen waar topcoaches enthousiast over zijn. Sportspullen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
0: Ja Mark, bij mij op de baan komen vaak atleten die al meer spikes en sportspullen hebben dan op dat moment talent, wat helaas soms ook leidt tot ernstige blessures omdat ze de 100 meter meteen op Usain Bolt niveau willen lopen en de spikes beloven dat ook te gaan doen. Toch zijn sportspullen hartstikke belangrijk. Wat zijn voor jou sportspullen die je niet wil missen in je sportuitrusting?
2: Ja, sowieso wat natuurlijk een stukje veiligheid creëert. Hè? Zorg in ieder geval voor dat je goede schoeisel hebt. En dat is niet altijd het schoeisel waar de wereldrecords mee gelopen worden. Denk aan een schoen. Die wereldrecords worden op die schoentjes gelopen. Waar ze dus ook niet mee trainen. Dus je moet wel echt goede trainingsspullen hebben. Zorg dat je basis goed op orde hebt. En dat geldt ook in het bedrijfsleven, maar ook in de sport. De basis op orde. Dus het goede materiaal, goed drinken, goed voorbereid zijn. Niet te hoge doelen stellen. Maar ook weer niet te laag. Maar op dat moment op jouw niveau elke 2% beter worden. En zorg dat je die materialen die de veiligheid creëren en het goede eten, drinken, dat in ieder geval hebt. En ja, dan nog zeg ik al, innovaties is wel belangrijk. Want er zijn heel veel wereldrecords verbroken door een klapschaats of door een andere schoen misschien. Maar dat is op het hoogste niveau en dat geldt niet op een lager niveau.
0: Nee, dan zijn er dingen die generiek altijd wel bruikbaar zijn. Of je nou op vakantie gaat of je bent op een business trip. Ik heb altijd van die weerstandsbanden bij me, want in principe kan ik daar alles mee trainen als ik dat zou willen. Zijn er dingen die absoluut in jouw tas thuis horen in die zin?
2: Nee, ik doe veel toch. Veel kun je ook met je eigen lichaam doen. Dus we zitten altijd vaak in die krachthonken. En heel specifiek een bepaald krachtgewicht te doen. Terwijl ik denk, ja, probeer iets meer oefeningen met je eigen lichaam te doen. Die ook zijn. Pak een berg en dingen en loop daar tegenop. Dat is voor je benen net zo zwaar als in zo'n squat te doen. Je kunt squats droog doen. Je kunt opdrukken, buikspieren. Je kunt zoveel doen met je lichaam zonder dat je echt. Materiaal mee hoeft te nemen. En laat je daar, zoeken ze tegenwoordig is wel mooi. Social media, ChatGPT kan je allemaal helpen om daarbij fit te worden.
0: Ja, mooi. Nou is dat de ene kant, die maakt het heel toegankelijk voor ons allemaal. Zijn er dan in de topsport zoals jij die kent en kende, ken je daar ook nog sportspullen die echt heel specifiek iets teweeg brachten voor een speler of voor een verdediger, whatever?
2: Ja, echt in de toppen zijn we constant bezig met die kleine innovaties. Keeperspullen die. Wij kregen op een gegeven moment geen strafballen. De penalties op het voetbal, we kregen shootouts. Ja, iedereen ging klakloos met dezelfde kleding keepen. En toen zeg ik, ja, maar wacht, het is heel iets anders. Ik bedoel, je krijgt geen schot en ze komen alleen op je af. Waarom zou je niet iets smallere lekkers pakken, waardoor je sneller kunt bewegen? Dus wij hebben onze uitrusting verkleind en verminderd en lichter gemaakt.
0: Want ik ben natuurlijk geen hockey specialist. Kijk er met liefde naar, iedere keer weer. Maar dit weet ik dan niet. Wisselen dus de spelers van uitrusting als er zo'n shootout is?
2: Bij mij de keepers wel, ja. Die heb ik heel lang geheim gehouden natuurlijk.
0: Nu weten we het.
2: Maar ook de hockeystick bijvoorbeeld heb ik bijna 2 keer zo lang gemaakt. Want het stond niet in de regels.
0: Ja.
2: En als je een lange hockeystick hebt als keeper, kun je dus veel makkelijker die reach om je heen die bal wegtikken. Dus we zijn echt bij dat soort regelwijzigingen, zo zijn we heel snel naar materialen gaan kijken. En ja, dat zag je ook vroeger op de Olympische Spelen in China. Zei iedereen crisis. Ik dacht alleen maar yes, kansen. Als we ijsvesten gebruiken en ijsbaden gebruiken, kunnen we sneller herstellen. Dus het is de techniek en de kleding is niet altijd voor het moment zelf, maar kan ook in de herstel weer heel goed zijn.
0: Ja.
2: Dus daarin pak je alles wel aan wat een beetje kan helpen en wat je beter maakt.
0: Ja, nou raak je dan wel een interessant onderwerp. IJs. IJsbaden onder andere hoort ook tot sportspullen. Ik zie in heel veel tuinen zie ik nu zo'n tobbe staan met zo'n ijskoeler erbij. Maar dat heeft heel veel te maken natuurlijk met je herstel. Maar dat heeft ook heel erg te maken met je compensatie of je supercompensatie. Kun je in een paar woorden aan iedereen die dit nog niet gelezen en begrepen heeft uitleggen hoe je ijs kunt laten werken om elke keer een klein beetje beter te worden?
2: Ja, wij moesten de Olympische Spelen spelen in China. En iedereen klaagde dat het zo heet was. En luchtvochtigheid is hoog. En Toen ben ik met de helft van het team eens gaan testen. Van luister, wat doet het in China? Zijn we gaan trainen en daarna gaan douchen. Warme douche. Of de helft van het team in een ijsbad. En toen zag je dus bij de speels in het ijsbad de hartslag veel sneller naar beneden gaan. Je zag de ademhaling snel naar beneden gaan. Zag sneller herstellen. Later hoorde ik ook via wetenschap dat het ook goed voor het immuunsysteem was. Dus ja, op een gegeven moment ga je dat toch experimenteren en uitproberen. En ik weet nog goed dat de eerste weerstand was al heel hoog bij mezelf. Maar ook bij de spelers van, ja, we zijn nummer 2 van de wereld. Waarom moeten we in een ijsbad? Zei ik, ja, maar Anki Vergrinsen met paardrijd doet het ook. Ja, maar zijn geen paarden.
0: Dus, goed dus, punt op zich. Ja, ja toch?
2: En totdat Anki het kwam uitleggen. Dat weet ik wel goed uitleggen van, wat doet het bij die paarden? En toen zei ze, oeh, Anki heeft 3 gouden medailles. Zal wel kloppen, die ijsbaden. Ja. Ja. En toen zijn ze het ijsbad ingestapt.
0: Mooi.
2: Dus wat heb je toch nodig? Je hebt toch wel 3 dingen nodig om te overtuigd te zijn om het anders te gaan doen. 1 is meters weten. Je wil de data zien. What's in it for me? Wat heb ik hier aan? Dus je wil graag de data zien. Daarom zie je ook vaak hardlopers met horloges. Ja. Je wilt toch weten, ben ik verbeterd ja of nee? En werkt dit ja of nee? 2 is expertise. Zodat je altijd experts om je heen hebt. Die er meer verstand van hebben dan jij. Ja, dus laat je ook altijd de coach. Het derde waar we nog mee kunnen gebruiken is een best practice. He, mij geloven ze niet. Anki Vergrinsen wel. Dus gebruik die best practice. Laat die het vertellen. En ik ga het niet zelf vertellen. Dus dat zie je ook wel weer terugkomen in de sport, maar ook in het bedrijfsleven.
0: Ja, nou zit er natuurlijk ook gewoon een heel commercieel model achter die partijen die bijvoorbeeld die ijsbaden aanbieden. Ja, ook,
2: wel,
0: ook voor thuis. Ja, dat is enorm. Instagram zit er helemaal vol mee. En de vraag is, hoe doe je dan het goede? Je noemt die 3 elementen. Een les die ik eigenlijk wel heb meegenomen is dat heel veel van de atleten gaan in een toernooi wel in het ijsbad, omdat ze dan hun herstel willen uitstellen. Maar als je voor training dat gebruikt, moet je bijvoorbeeld niet direct naar je training in dat ijsbad. Maar misschien heb jij daar een andere visie op.
2: Nou, ik natuurlijk veel mensen zeiden toen tegen mij, allemaal doktoren, en het is niet wetenschappelijk bewezen. Ik zeg, ja, ik kan niet 10 jaar wachten, want de Olympische Spelen zijn volgend jaar. Dus, wij moeten experimenteren, uitproberen. En wij zijn gaan kijken, ja, en het klopt, spierherstel is nog steeds niet bewezen wetenschappelijk. Wat wel wetenschappelijk bewezen is, dat de hartslag snel naar beneden gaat, de ademhaling snel naar beneden. Plus, die spelers kwamen het bad uit, en dat vind ik dan een beetje de gevoelsmeter, die zeiden, ik voel me weer lekker, ik voel me weer beter. En daarna vroeg ik ook, wat zijn nou meer de voordelen van de ijsbad? Zei ze, ja, we praten meer met elkaar over de wedstrijd. Want we zitten in de ijsbad en onder douche sta je elkaar niet. Praat je niet over de wedstrijd. En in de ijsbad ga je praten over de wedstrijd. Want je zit ook een beetje zo, doet sommigen die voor de eerste keer in de bad.
0: Misschien beter.
2: Ja, en je gaat toch iets meer relaxter met elkaar praten over die wedstrijd. Dus je ziet ook een teambuilding. Want op een gegeven moment hadden we de badjes een keer niet. Toen kreeg ik meteen al klachten. En nou hebben we geen badje en dan kunnen we niet meer herstellen. En kunnen we niet praten over de wedstrijd. Dus je ziet, je merkt pas wanneer het geslaagd is als je het even niet hebt. En dan klagen ze erover dat je het niet meer hebt.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Hey, zometeen gaan we ook nog met jou het gesprek aan op de kennis en kunde van onze huisantropoloog. Maar we gaan eerst luisteren naar de visie van AI.
1: Kunstmatige intelligentie en topsport. Hoe AI wordt ingezet om gezonder te leven, slimmer te trainen en beter te presteren. De visie van AI in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
0: Ja, ik denk iedereen gebruikt het, of heel veel mensen gebruiken het ook misschien wel voor sportplanning en prestatieplanning. AI, ja, het maakt eigenlijk niet uit welke tool je gebruikt. Dat kan morgen wel weer eens een andere zijn. Maar veel mensen gebruiken het. En je noemde net de sporthorloges. Ik vermoed dat aan de achterkant inmiddels dit soort modellen ook wel meedraaien. We hebben aan AI een vraag gesteld op basis van jouw prachtige boek. Mensen, lees dat boek. Het is misschien al een paar jaartjes oud, maar het is nog steeds meer dan de moeite waard. Want er staan 11 principes in. En het eerste goede nieuws is, al die principes blijken wetenschappelijk bewezen. Dus dat is denk ik...
2: Dat is wel fijn.
0: Fantastisch, hè? Ja. En het idee wat bij mij een beetje bij leeft is dat jij ook op guts, feeling en ervaring die dingen hebt beschreven. Maar misschien was het wel de aanleiding voor de wetenschap om dat dan ook echt wetenschappelijk boven water te toveren. Dat is in ieder geval gelukt. Maar, en dat maakt het ook wel leuk, we hebben aan AI gevraagd, wat heeft Mark nou niet gezien? Wat zit er nou niet in dat boek? 11 principes was al veel, maar AI voegt er 3 toe. En ik ben heel erg benieuwd welke dingen jij daarover te vertellen hebt. AI zegt eigenlijk, ja, waar Mark op dat moment, natuurlijk niet persoonlijk, maar als schrijver van dat boek, minder aandacht voor heeft gehad, is de biologische klok, maar ook het biologisch vermogen. De mate waarin het tijdvenster je ook echt in flow kan brengen als het gaat om je biologie, je biologisch vermogen. Tweede wat AI zegt is, we worden allemaal ouder. Dat betekent, ja, wat is er eigenlijk rond leeftijd en rond flow? Is dat anders als je bijvoorbeeld jonger bent dan als je ouder bent? En het derde wat AI in ieder geval ziet dat je nog niet gezien had, is eigenlijk teamdynamiek, netwerkdynamiek, sociale context, sociale netwerkdynamiek. Nou, drie elementen, biologisch, leeftijd en netwerkdynamiek. Hoe zie jij deze gemiste punten, Mark?
2: Ja, ik herken ze wel, want dat is natuurlijk ook heel veel maatwerk. Hè? In de flow komen is niet voor iedereen hetzelfde. Dus daar is heel veel maatwerk voor nodig. De ene wordt blij met een schouderklopje. De andere zegt, raak me niet aan. Weet je? Dus daarin denk ik dat biologisch of ook vanuit cultuur heel veel verschillen zijn. Dus, en leeftijdsverschillen kan ook zijn. Hè? Iemand die net komt kijken, moet je weer niet te veel doelen stellen. En iemand die wat langer in het team zit, moet je weer meer doelen stellen. Dus ik heb daar wel ook in het boek ook aangegeven van luister, daar moet je maatwerk in leveren. Maar heb ik iets minder op ingegaan. Want ja, anders moet je echt gewoon bijna 16 verschillende hoofdstukken erbij gaan doen. Of gewoon per speler. Ja, ik heb verwezen naar MBTI, Myers-Briggs Type Indication. Om die verschillen zeg maar dieper uit te werken. Maar ik herken ze wel. En het klopt. Daar heb ik iets minder aan. Ja.
0: Als je daar met de kennis van vandaag en jouw ook gewoon levenservaring naar kijkt. Hè, dus dat biologisch vermogen is mijn lijf en daarmee misschien ook wel mijn mind in staat om nu te gaan trainen, in beweging te komen en op den duur verbeteringen, prestaties te leveren. Wat is daarvoor nodig om iemand biologisch ook gewoon lekker op zijn voetjes te krijgen?
2: Ja, kijk, zoals we al vaker zeggen, je gedachten zijn ook wel eens niet eerlijk. Daar bedoel ik mee, ik heb wel eens een keer lag er sneeuw op het veld, zijn we rondjes gaan rennen. En toen keken we naar de hartslagen daarna en denken nou, ze hebben helemaal niet boven de melkzuurgrens getraind. En ze kwamen terug van de training, zware training. Dus echt zwaarste training die we ooit gehad hebben. Ik zei, nou, in de hartslag kon ik zien dat helemaal niet. Maar het was gewoon saai. Weet je, rondjes rennen is saai. Toen hebben we de week daarna, was het sneeuw weg, zijn we dat weer gaan kijken. En toen hadden we kleine partijtjes gespeeld met een bal. Hè? Dus wedstrijdjes. En toen kwamen ze van de training terug. Oh, dat was een leuke training. Het was niet zo zwaar als vorige week. Maar het bleek dus uit de hartslagen dat die veel zwaarder was. Ja. Alleen.
0: Er zat een andere plezierbeleving ook
2: precies.
0: Bij.
2: Precies, ja. En dat is dus iets. Ja goed, daar heb ik in het boek ook niet over gehad. Dus het gaat er wel om. Je moet uitkijken dat je niet mindfuck doet. Hè? Van luister, iets wat niet leuk is, is vaak zwaar. Ja. En denk je, ik kan niet meer. Ja, dus dat is, en daarom is het zo goed om dingen te meten. Om die data ook wel serieus te nemen. En ik zeg altijd zeggen tegen mij, ja die data klopt niet. Ik zeg nou, laten we zeggen dat 20% niet klopt, maar 80% klopt wel. Laten we uitgaan vanuit die 80. Hè, stop met zeuren. We gaan vanuit die 80 gaan we kijken. Ja. En dat geeft nog wel eens een beter beeld bij die biologische gevoel van jou.
0: Ja, dan zijn er natuurlijk ook wel genoeg mensen die zeggen, ja, iedereen kijkt tegenwoordig 's morgens op een of ander smart ding om te voelen hoe die geslapen heeft. Terwijl misschien kun je het beter voelen. Hoe verhoudt zich dat tot wat jij nu zegt? Want je praat natuurlijk over de prestatiemodus en dit is de slaapmodus. Maar nemen die watches en dergelijke ons ook niet een klein beetje in de maling en vergeten we te voelen?
2: De ene kant wel. Aan de andere kant denk ik dat in de topsport dat wel wordt gedaan. Ik denk dat wij met België, dat praat ik over alweer 10 jaar geleden, al AI gebruikten. Want elke ochtend werd er dus gevraagd aan de spelers van 0 tot 10. Hoe is de veiligheid in het team? Hoe is je energielevel? Dus er werden een paar dingen gevraagd van 0 tot 10. En dat vulden ze heel snel in. In 8 seconden vulden ze 8 vragen in. En we hadden het in principe vanuit die 11 vragen gedaan. En hadden de 8 overgehouden. En dus we kregen meteen daar beeld bij. En dus dat was het gevoel. En die konden we koppelen aan de hartslag en aan de dingen. En dan zag je wel eens dat er verschil was. Ja. Dus dan kon je er makkelijker over praten. Van hey, jouw hartslag geeft dit aan, maar jouw gevoel zegt dat. Ja. Wat is dat? En dan kun je een makkelijke maatwerk leveren.
0: En misschien moet je die ook altijd wel dan naast elkaar zetten. En dus niet precies. Alleen maar blind varen daarop.
2: Dat is vaak het gevaar van zo'n horloge of data. Dat we dat alleen maar zien als de waarheid. En proberen te checken bij het gevoel.
0: Ja, mooie. Misschien als laatste uit ons laatste stukje. Dat gaat heel erg over de mate waarin je ouder wordt. En als 53-jarige denk ik dat ik die vraag ook aan je mag stellen. Flow en leeftijd. Wat valt daarover te zeggen?
2: Ja, ik denk dat als je wat ouder wordt, ken je jezelf beter. En is het ook makkelijker om aan te geven van wanneer word ik blij, word ik niet blij. Als je jong bent, heb je die ervaring nog niet. Dus je kunt makkelijke dingen benoemen, omdat je veel meer herkent van hey, ja, daar word ik blij van. Of daar krijg ik energie van. Of daar word ik beter in. Dan is dat vaak, als je ouder bent, makkelijker te herkennen voor jezelf wanneer je dat goede gevoel hebt en dus in die flow kunt komen. Het is wel bewezen ook dat als je ouder bent, meer ervaring hebt, moet je dus de lat hoger leggen. Er is nog nooit een hoogspringer hoger gaan springen door de lat lager te leggen.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dus zoveel ouderen moeten vaak de lat wel weer een stukje hoger leggen, want ze hebben veel meer ervaring om weer in die flow te komen. En ja, jongeren moet je de lat vaak stapje voor stapje niet te hoog leggen, want die vinden het juist weer eng, hè, faalangst. Dus daar zit dan wel een stukje maatwerk.
0: Mooie balansvraag. We gaan zometeen luisteren naar het verhaal van Roel, onze vaste antropoloog. Maar eerst muziek.
1: Je luistert naar For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen. Bij All Sports Radio.

0: Je luistert naar For the Love of the Game en het is echt heel leuk. We hebben een gesprek vandaag met Mark Lammers.
1: Sport zit in het hoofd. En de wetenschap legt uit waarom. Wat vertelt onderzoek over gedragsverandering, prestaties en de menselijke motor? Dit is Antropolopen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
0: En elke twee weken bellen we met onze gedragsgoeroe en leefstijlexpert Dr. Roel Hermans van Leefstijl Lab. Roel, goed je in de uitzending te hebben.
2: Ja, top er weer te zijn. Dankjewel.
0: Ja, we hebben het vaker met jou over hoe je nou gedrag beïnvloedt, vormgeeft en ook dat dat nog niet zo makkelijk is. Waar gaan we het vandaag over hebben?
2: We gaan vandaag een kijkje in de toekomst nemen.
0: Wauw, let's go.
2: Ja.
0: Wat gaan we doen?
2: Waarom zeg ik dat? Kijk, veel luisteraars, denk ik, weten heel goed waarom ze bewegen of sporten. Alleen die beloning daarvan, die ligt vaak nog weken, maanden of misschien wel jaren daar in de toekomst. Maar in het nu zijn de bank, een extra aflevering van een serie of ja, gewoon lekker op de bank blijven zitten, vaak een stuk aantrekkelijker. En mijn tip om daarmee om te gaan is af en toe een kijkje te nemen in de toekomst.
0: Nou, neem ons onmiddellijk mee, want ik ben ook donders benieuwd naar hoe die toekomst eruit kan zien.
2: Ja, want als we de gedragsbril weer even opzetten, dan zien we dat ons brein de beloning van vandaag vaak veel zwaarder laat wegen dan de beloning van morgen of de toekomst. En dat is heel menselijk. En daarom is het soms ook zo lastig om vandaag voor die ene training te kiezen, ook al weet je dat je daar op de lange termijn heel veel voor terugkrijgt. En een gedragstechniek die daarop inspeelt, heet met een moeilijke naam Future Episodic Thinking.
0: Ja, zeg.
2: Zou ik die even uitleggen?
0: Ja, doe dat maar even.
2: Ja, het klinkt heel ingewikkeld, maar is eigenlijk heel simpel. Neem een paar minuten de tijd om jezelf zo levendig mogelijk voor te stellen dat jouw beweegdoel eigenlijk al werkelijkheid is geworden. Zie jezelf bijvoorbeeld over een jaar. En nou, misschien trek je dan je hardloopschoenen aan zonder nadenken. Je staat helemaal fit, topfit aan de start van de marathon. Of je fietst zonder moeite 140 kilometer. En probeer dan niet alleen te bedenken wat je hebt bereikt, maar vooral, en dat is heel belangrijk, hoe dat voelt. En hoe concreter dat voelt, hoe dichterbij die toekomstige beloning van dat bewegen dan ook echt gaat voelen. En juist daardoor wordt het dan ook makkelijker om vandaag keuzes te maken die daarbij passen.
0: Helpt het, Roel, om dat soort dingen, die ken ik wel uit ander werk, te visualiseren of nou ja, misschien zelfs inderdaad een tekening van te maken of een foto erbij voor te stellen? Werkt dat zo?
2: Ja, dat is top. Ja, dus hoe beter en concreter je dat voorstelt, dat kan met je ogen dicht even een paar minuutjes gaan zitten, maar dat kan ook door pen en papier erbij te pakken of een moodboard te maken, hè, met allemaal plaatjes die je inspireren. Zolang je maar dat gevoel wat het oplevert bij jezelf naar boven kunt halen.
0: Ja, supermooi. Wat is je eerste stap? Wat ga je doen als je het even samenvat, Roel?
2: Ja, dan sluit je eigenlijk even je ogen. Dan ga je nadenken.

0: Ik was 40. En toen vroeg ik daarna, vraag af, wat was je gevoel? Onoverwinnelijkheid. Ik was sterk. Ik voelde me blij. En op een gegeven moment, hoe meer dingen je opnoemde, hoe meer ze gingen glimlachen. En hoe meer ze ook met een, ja, in ieder geval heel veel vertrouwen het veld inkwamen. Dus ik deed het ook in de wedstrijd, ook op korte termijn, het visualiseren naar de positieve gedachtes. Dan gaat je, ja, wij zeggen ook wel eens in het Engels, zeggen we, the body achieves what the mind believes. Mm-hmm. The body achieves what the mind believes. Als jij erin gelooft, en dus constant denkt aan het goede voorbeeld, dan gaat je lichaam het overnemen. Ga jij denken van, oh jee, daar zal wel fout gaan, ja, dan gaat het ook fout.
1: Ja, ik hoorde jou net natuurlijk ook, denk heel duidelijk praten in kleine stappen. Mm. Geldt hier eigenlijk ook dan kleine dromen? Dus in dat toekomstdenken dat Roel ons adviseert. Zeg jij dan van, nou, bedenk eens over een jaar of misschien kortere. Hoe zou je dit aanpakken?
0: Nou, dit mag je best wel verder dromen. Want dit gaat meer over dat je je hersenen beïnvloedt. In een goed gedachte, in dat goede gevoel te krijgen. Ik heb het zelfs gebruikt dus om, denk eens aan je allerbeste wedstrijd dat ooit die gespeeld hebben. Dat is een beetje dezelfde vraag. Dan
1: ja, en dat
0: weet je wie je wil zijn.
1: De toekomst, ja.
0: Precies, en dat projecteer in de toekomst. Dat is dan nog iets dichterbij, omdat je het al een keer gedaan hebt.
1: Ja, dus je hebt ook vertrouwen, ik kan dit.
0: Ja, precies. Maar ik vraag ook wel eens aan de speler, 4 jaar voor Olympische, wie wil jij zijn over 4 jaar? Benoem dat eens, beschrijf dat eens, hang het eens op de muur. Dus dan laat je een soort persoonlijk ontwikkelingsplan maken met plaatjes. En dan, ik zeg, ga er elke dag naar kijken. Nou, het is ook bewezen dat als je elke dag ernaar kijkt, dat je er dichterbij komt bij dat uiteindelijke wat je van droomt, dat je er dichterbij komt, dan als je het niet zou doen.
1: Ja,
0: daar is in Amerika veel onderzoek naar gedaan. En gebruiken we dat veel in het topsport.
1: Ja, prachtig. Als ik de trap afkom elke ochtend, dan hangt inderdaad mijn doeltijd onderaan de trap. Zodat ik hem elke dag zie met een aantal inspirerende topatleten. We gaan naar de Bright Five.
2: 5 kleine interventies. Van de topcoach aan tafel. Persoonlijk, praktisch en direct toepasbaar. Vandaag wacht je niet tot morgen. Dit is de Bright Five in For the Love of the Game. Bij All Sport Radio.
1: 5 kleine dingen die je meteen zou kunnen doen. Nou, ik denk door deze prachtige uitzending met Mark Lammers heen hoor je allerlei prachtige handvatten al. Wat zijn de 1, 2, 3, 4, 5 dingen, Mark, die mensen echt morgen al zouden kunnen doen wat jou betreft?
0: Ja, goed voorbereid zijn. Hè? Winnaars hebben een plan, verliezen een excuus. Zorg dus voor dat je een plan maakt. En daar die hele kleine stapjes dus ook gaat vieren.
1: Ja.
0: Het tweede is, vier de verbeteringen. Vier niet de successen. Dan moet je lang wachten. En verbeteringen kun je elke dag, als je goed meet, kun je het elke dag vieren. Hè? Dus zorg ervoor dat je meting hebt. Het derde is, ik heb nog nooit de wedstrijd gewonnen op een zwakke punt. Dus focus op de punten waar je juist goed in bent. En focus op dingen die jou blij maken. Vierde punt is, winnaars die laten het gebeuren. Verliezers die wachten tot het gebeurt. Dus wacht niet, probeer echt die discipline te hebben om meteen te beginnen. En vaak ook, als je wil sporten, doe het meteen 's ochtends. Meteen, pam, pam,
1: ja,
0: doen.
1: Proactiviteit.
0: Precies. En niet wachten. Dat helpt je ook altijd. En het laatste is, gebruik niet te veel feedback, maar gebruik feedforward.
1: Ja, dat zag ik ook bij jou heel vaak terugkomen. Kun je nog heel kort uitleggen wat
0: dat
1: is?
0: Ja, feedback is kijken, hey, waarom is iets is het zo gedaan? En dan ga je excuses bedenken en verwijten aan anderen. Het lag aan de scheids, lag aan het weer. Maar als je vraagt, wat gaan we doen om de volgende wedstrijd wel te winnen? Dan moet je gaan nadenken over, oh, wat moet ik gaan verbeteren? En dan kom je niet met excuses, dan kom je met een verbetering. Met een plan. En dan is het ook alweer dat ik vraag, visualiseren, wat we net over hadden. Wat moet je wel gaan doen in plaats van wat moet je dus niet meer doen? Dus stel voor dat je wedstrijd verloren hebt, kun je feedback doen. Waarom hebben we verloren? Maar je kunt ook vragen, wat moeten we doen om de volgende te winnen? En dat geeft veel meer positieve energie en oplossingen.
1: Mooi. Nou, deze positieve vibe was absoluut ook het kenmerk van deze uitzending van For the Love of the Game. Ik wil Mark Lammers bedanken voor zijn inzicht en wijsheid, maar ook zijn handvatten waarmee je morgen aan de slag kan. En daarmee eindigen we For the Love of the Game. Er is maar één manier om beter te worden.

For the Love of the Game is ook beschikbaar als podcast. Via je favoriete podcastkanaal. Volgende week dinsdag weer een topcoach aan tafel. For the Love of the Game. Bij All Sports Radio. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport.

0: maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supportervansport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben, nou, volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hattie Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkeling in wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppels je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, dus ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heine en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. Wil die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022-23 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPM Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijse. Nu gaan we onze eigen Hetty Raketti, Hetty van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, dus heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hetty natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hetty hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijse afpakte in Ahoy. Dan rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld wordt worden.
1: Ja, want het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane, als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben, eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielerszesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal.
9: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal.
11: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis.
12: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt.

0: All Sports Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Celia Gery. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te zullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Niewiadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag gewoon om eens je kracht te laten zien op inderdaad dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen dit die balans die ze uitstraalt. Die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. Daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. Dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: En eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Niewiadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk, mentaal is het gewoon de beste vollering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten of aan bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen. En in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn. Dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien. Want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland. Dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel. Maar ja, Lorena Wiebes in het groen. En de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
2: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Géry, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
2: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering, de kopvrouw, goed afzetten. Géry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Géry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Géry, En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk heeft het gewoon, geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze het beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was het tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreek elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
2: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwenwielrennen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende voor onze vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven, wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker voor het zelfvertrouwen. En dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus je zegt ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ja, ik zei het al, derde toernooizegen in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn 7-3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Nee, dan kunnen ondertussen natuurlijk ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je, of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk de vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, dat is gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: Ja, we kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ons ook wel, dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En dat het scheelt enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbeidzjan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen, of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: Een beetje de emotion van, ja.
1: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan. Dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning die overeenkomst te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgieting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. He, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken. Waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is. Niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de Spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat dat, dan gaat het echt om milie kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe. Dan heb je, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je... afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een eindige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, en er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook van goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sports Radio Live.

en een man. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
11: Excuse me. My name is on the list.
12: What list?
11: The DJ's list.
12: Miss Thing, there is no guest list tonight.
11: Oh.

0: mix, Slimmin' and Gemmin'.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualine. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven?

0: Lieven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
1: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus ja, af en toe dan voel ik mij eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Hè? Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
0: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
1: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van morgenochtend moet ik even vlug aan de bak. En hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten. Ja.
0: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, nou ja, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
1: Ja, nee, ik merk ook wel dat, kijk, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug, dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan, om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed om dadelijk eventjes uit te staan om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
0: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
1: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport. Ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echt de vlogtijd, dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport. Liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen. Te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. Toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou jij niet het werk wat je bij Voetbalzone doet, gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werkte ik nog 3 nachten in de week bij een orderpikbedrijffabriek. Dus als ik nachtdienst aan het draaien, overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen.

0: Maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist. Was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective. En die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek mij gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie je het als een uitdaging voor jezelf en dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan en nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Het is eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt van nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om nou ja, de transferjournalist te worden?
0: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee, dat is echt gelul hoor. Nee, puur eigenlijk om. Ja, zij schetsen een plaatje van. Ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij: van joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk. Je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken. En wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven, ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden, flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij, ja, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En ja, daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En ja, dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
0: Ja, dat begint bij. Het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan het bellen bent en dan krijg je dat gewoon door. Of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X. En ja, dat ga je dan allemaal in je netwerk, ga je dat controleren of het klopt, ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet. Maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, nou, dit is bijna rond. Hier moet ik even kort op zitten. Dit is bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Dus ja, het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws. Ik heb het vanuit twee bronnen kunnen bevestigen. Dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Moenier. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Ja, heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon mensen in de voetballerij. En dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt. Maar ook gewoon door Ja, vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen, gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel. Ja, merendeels in contact, ja.
1: En dan, nou ja, zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je, nou ja, zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
0: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad en daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland, ja, dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben, ik vond de primeur afgelopen week van Coraisano van NEC naar PSV, vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. Dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano, primeur vind ik wel, vind ik een mooie. Ja, welke nog meer? Ja, lastig hoor.
1: Ja, ik kan me voorstellen, want je bent natuurlijk met heel veel nieuws bezig. Dus ja, dan is het lastig om er eentje te noemen.
0: Ja, nee, dat vind ik een hele. Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij vraagt nu. Kijk, Sano springt als eerste erbovenuit, omdat het nog vorige week was. En waarvan ik ook gewoon. Dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest. Ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen, als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbijgekomen in de transferupdate. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat het voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
0: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen. Wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden. Waarin gewoon ja, er heel veel gebeld gaat worden. Heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan. Ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En ja, pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En ja, dus het gaat eventjes doorbijten worden. Maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven. Zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
0: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualien. Op Instagram ook, Mounir Boualien, daar op mijn story. Qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualien, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk nog heel erg veel succes met de komende weken.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat je belde.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Okay.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen. En ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het zeg maar de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijdjudo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijdjudo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min-18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds en het Talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. En we mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hetty Racketty en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkeling in wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is. Om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppies je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, dus ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heine en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. Wil die sowieso en spreken dat ze de jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022-23 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen, hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond en zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPM Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lavrijsen. Nu gaan we onze eigen, Hetty Raketti, Hetty van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, dus heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hetty natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hetty hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lavrijsen afpakte in Ahoy. Dan rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker of scherper gesteld wordt worden.
1: Ja, het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane. Als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben, eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start naar een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het Het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen, wielerszesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na behoorlijk wat plot twists de laatste dagen kwam zondag de Tour de France Femme ten einde met een spectaculair slot in Nice. Nadat Katarzyna Niewiadoma op grootse wijze het geel pakte tijdens de koninginrit naar de Mont Ventoux, heroverde Demi Vollering de leiderstrui richting Nice om vervolgens in de slotetappe iedereen naar huis te rijden. Toch gingen de vragen na afloop niet allemaal over de eindzegen, maar juist over een moment waarop Niewiadoma beweerde expres in de hekken te zijn gereden door Vollerings teamgenoot Célia Géry. Zat daar een kern van waarheid in of toonde de Poolse zich misschien meer als een slechte verliezer? Ik ga erover in gesprek met voormalig renster Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het was wat dat betreft voor de neutrale wielerliefhebber wel een heel spectaculair slot. Hè? We hebben veel strijd gezien. Er is nog een relletje her en der. Genoeg om van te smullen eigenlijk.
2: Ja, wat kan vrouwenwielrennen toch mooi zijn, hè? Het was een weekend vol inderdaad wat je zegt, emoties. En vooral, ik wil eigenlijk vooral heel erg benoemen dat we gewoon heel mooi vrouwenwielrennen hebben gezien. Eigenlijk begon het natuurlijk al op de Ventoux vrijdag, waar we hebben genoten van een hele mooie legendarische beklimming van die toch al hele legendarische klim, de Mont Ventoux. En toen dachten we eigenlijk zaterdag even te kunnen bijkomen. Maar daar dacht Vollering gelukkig anders over. Die ging al op eigenlijk een toch een muurtje van niks. Maar ook wel weer heel intens en heftig. Toch in de aanval. Waar ze dus haar concurrent Niewiadoma op achterstand reed. Daarmee geel veroverde. Eigenlijk een dag eerder dan dat we hadden verwacht dat ze in de aanval zou gaan. En gisteren liet ze gewoon weer duidelijk zien dat ze ook gewoon echt misschien wel... Gewoon de sterkste is deze Tour. En haalde ze de overwinning echt helemaal naar zich toe.
1: Ja, want hoe groot is die ommezwaai ook mentaal geweest voor Vollering? Want die baalde nog natuurlijk na die etappe naar de Mont Ventoux. Lette daarbij heel erg op Marleen Reusser. Daar profiteerde eigenlijk Niewiadoma van, die de etappe uiteindelijk won en het geel pakte. Achteraf voelde zij vooral teleurstelling na die etappe. Ga er maar aan staan om dan vervolgens in het weekend toch nog dat geel terug te pakken. Op een moment dat niet iedereen het verwacht. En zondag ook nog eens je krachten laten zien op dat gekke muurtje eigenlijk wat in de etappe zat.
2: Ik denk dat zeker zaterdag Vollering liet zien waar ze misschien wel het meeste in gegroeid is dit seizoen. De mentale balans die ze gewoon heeft. Dus van dag tot dag deze Tour benaderen. Elke dag gewoon het uiterste van zichzelf geven en haar ploeg. En gewoon bij de les blijven. En ik denk dat fysiek we de beste Vollering misschien wel zien die we ooit hebben gezien. Zeker vast. Alleen, ik denk mentaal vooral dat we echt kunnen zeggen, dit die balans die ze uitstraalt, die gewoon weten waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik haar grootste sterkte, deze Tour. En dat maakt dus dat zij dat weekend zo naar haar hand kan zetten. Het is ook niet dat haar concurrenten dit niet kunnen. Maar het is natuurlijk alle plusjes bij elkaar opgeteld. Daarmee zetten ze gisteren vooral, denk ik, echt de kroon op het werk van haar. Maar ook van haar ploeg en al de mensen die heel belangrijk zijn voor haar zijn om haar heen. Dat geeft ze natuurlijk zelf ook heel vaak aan. Fysiek is één, maar mentaal is misschien nog wel veel belangrijker. Dat wordt heel vaak in het wielrennen gezegd. Zij laat ook zien dat ze gewoon echt mentaal zo gegroeid is dit hele jaar. Maar ja, vooral in deze Tour zien we dat vooral terug.
1: Ja, want dat lijkt me, zeker op die zondag lijkt me dat gewoon mentaal gewoon zo heerlijk. Als je op de slotklim gewoon je tegenstander volledig naar huis kan rijden. En uiteindelijk gewoon op meer dan een minuut solo voor finisht.
2: Eigenlijk begint het mentale stuk waar ze vooral, vind ik, dit jaar, maar deze Tour in uitblinkt. Je weet dat Niewiadoma, je grootste concurrent, je op de pijnbank wil gaan leggen. Je weet dat zij er alles aan gaat doen om jou eraf te rijden. En om dan zo bij jezelf te blijven en niet de stemmetjes die daar dan in meegaan en jou dan nerveus maken voor haar de overhand laten nemen, maar gewoon bij jezelf blijft. Haar laten doen wat ze doet. En dan inderdaad 700 meter voor de top. De uitloper, wel een hele smerige uitloper was het hoor. Maar dat je dan gewoon haar op achterstand rijdt. En inderdaad een minuut op haar pakt. Dat is gewoon zo ontzettend mentaal knap. Fysiek is het knap, want dat wil ik zeker ook benoemen hoor. Maar vooral mentaal vind ik het echt de beste vol. Ik kan het eigenlijk wel blijven herhalen. Ik denk mentaal is het gewoon de beste voldering die we ooit hebben gezien. En dan is ze gewoon super gevaarlijk. En eigenlijk is dan er gewoon geen betere renster in het peloton.
1: Ja, en het feit dat de strijd zo heftig is. We hebben 9 etappes Tour de France Femme gezien. Daarin is de leiderstrui in totaal door 5 verschillende rensters gedragen. Mm-hmm. 4 keer van renster verwisseld. Het feit dat dat ook in die laatste dagen zo kon, was ook omdat natuurlijk het vrij dicht bij elkaar stond in de top van het klassement. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Dat er gewoon zoveel rensters de potentie hebben om zo'n prachtige koers te winnen.
2: Nou, dat is zeker zo. Ik wil daar wel aan aansluiten of aan bijvoegen dat vrouwenrennen zeker ontzettend in de lift zit. En dat maakt ook, dat zien we ook terug in deze Tour de France Femme. We hebben een top wielrenner, we hebben een groep top wielrensters die super met elkaar kunnen battelen, waar wij ontzettend van kunnen genieten. Maar we moeten niet achterover gaan leunen. Er is ook nog een hele grote groep die we niet in beeld zien, deze Tour. Maar waar het gat gewoon wel echt nog heel groot is met de rensters die wij zien strijden in beeld. En daar moeten we absoluut niet ons ogen voor sluiten. Want we zitten in de lift met vrouwenrennen, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel stappen te zetten, zeker in die laag onder de top waar wij op de tv vooral naar kijken. En ik denk dat als we daar zeg maar in kunnen gaan investeren, met opleidingstrajecten, met meer investeren in de jonge rensters die overkomen en in wedstrijden die niet meteen de Tour de France zijn, dus dat ze de tijd hebben om te groeien. Ja, dan gaan we de komende jaren alleen nog maar meer kunnen genieten van vrouwenwielrennen. En ik hoop ook dat grote sponsors dit zien, want dat is wel echt heel erg nodig.
1: Als we het dan toch hebben over de top van het vrouwenwielrennen, daar mogen we ons gelukkig prijzen als Nederland wielerland dat er ook behoorlijk wat Nederlandse rensters in die top meerijden. Sterker nog, 3 van de 4 truien gaan uiteindelijk naar een Nederlandse renster. Want ja, Demi Vollering in het geel, maar ja, Lorena Wiebes in het groen en de bolletjestrui gaat gewoon naar Puk Pietersen.
2: Ja, zeker. Daar mogen we als Nederland echt wel heel erg trots op zijn. Maar ook daar wil ik meteen weer een kanttekening plaatsen. Ik hou van kritisch kijken naar dingen. Zeker weten, we hebben een supermooie lichting vrouwenwielrennen. Maar ook wij als Nederland wielerland kunnen daar in talentontwikkeling niet achterover gaan leunen. We moeten blijven investeren, vooral in de jeugd, in de toekomst. Ik denk dat gewoon eigenlijk wielrenbreed is. We horen dit ook als we kijken naar het mannenwielrennen. Investeren in de jeugd maakt dat je kan oogsten bij de elite en bij de tv-waardige renners en rensters. Dus we moeten vooral heel erg blijven investeren in de toekomst. Zodat we over 5, 6, 7 jaar ook nog steeds Nederlandse vrouwen aan de top hebben.
1: Ja, nu hebben we nog heel wat te bespreken ongetwijfeld over deze Tour. Maar ik wil eigenlijk tot slot nog één ding uitpikken. Toch, ja, dat incident waar de afloop vooral over ging. Hè, werd de Nieuwe Dome nou in die hek gereden door Jerry, ja of nee? Hoe kijk jij nou naar die situatie en ook de reactie daar weer op vanuit FDJ?
2: Ja, kijk, het is zeker weten een race-incident. Ik kan aan toevoegen dat dit misschien wel 5, 6, 7 keer in een etappe per dag gebeurt. Dit soort dingetjes. Er wordt, zeg maar, je kopvrouw wil je afleveren voor een belangrijk obstakel in de wedstrijd. Nou, dat gebeurde. FTG wilde Vollering de kopvrouw goed afzetten. Sherry deed dat geweldig. Reed daarna toch wel niet heel chic. Echt veel te veel in de weg voor de grootste concurrent van Vollering, in dit geval Nieuwe Doma. Ja, en het is gewoon niet chic wat Sherry deed. Het mag. Er is niks gebeurd, maar het is niet chic. Het heeft niks te maken met collegialiteit. Alleen aan de andere kant wil ik hier ook bij aan toevoegen dat de hysterie om dit voorval en alles wat er in de media nu gebeurt richting Sherry. En iedereen die er een mening over heeft, anders dan degene die heel graag willen spuien op internet, ja, gaat wel echt de boekjes te buiten. Het wordt totaal uit zijn verband getrokken. Het is een race-incident, daar blijf ik bij. Niet een hele chic race-incident of een race-incident. We hadden het liever gewoon de hele dag willen hebben over de geweldige aanval die Vollering daar pleegt. Maar goed, dat gebeurt niet. Wij zijn allemaal gesprongen op het stuk wat Nieuwe Doma heeft gezegd. Eigenlijk heeft het gewoon, geeft het een smet op een supermooi en belangrijk moment. En sterk moment van Vollering. En dat moeten we vooral niet uit het oog verliezen. Het wat Vollering daar op dat moment liet zien was heel erg sterk. Ik had het alleen liever gezien dat dat Nieuwe Doma niet eerst in de weg had gereden. Of was gereden. Dan hadden we het vooral over de mooigheid van die dag gehad. En nu hebben we het vooral over het wat minder mooie stukje van dat moment. Het was niet netjes, maar uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Want Vollering heeft gewoon het laatste weekend in de Tour laten zien dat ze beste is van dit peloton. En is een zeker wel verdiende winnares van deze Tour de France Femme.
1: Was er tegen Roxane Kneteman. Mag ik je hartelijk danken voor je terugblik op deze Tour. En ik zou zeggen, spreken elkaar ongetwijfeld snel weer ook richting de Eneco Tour.
2: Ja, ik kan niet wachten tot de Eneco Tour. Meer vrouwen wielrennen. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL 3x3 basketballers hebben zich afgelopen weekend tot winnaar kunnen kronen van het FIBA 3x3 Women's Series toernooi in Boekarest. Deze eindzege betekende volgens de vrouwen hun derde toernooizege op rij en ook hun vierde alweer van deze zomer, nadat ze ook in eigen huis in Amsterdam, in het Indonesische Batam en in Tokio wisten te winnen. Er stond in de Roemeense hoofdstad overigens geen maat op Noortje Driessen, die echt geen twijfel liet bestaan over wie eigenlijk die MVP-titel zou winnen. En ze wordt ook gezien als een van de meest in vorm zijnde sterren van de Women's Series. Daar ga ik nou ook terugblikken op het geheel. Noortje, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bij het vliegveld as we speak. Sterker nog, we hebben een beetje een spannend interview. Want je moet ook elk moment denk ik ook weer je spullen pakken en door. Toch gaan we toch proberen zoveel mogelijk terug te blikken op het toernooi. Allereerst Noortje, als er zoveel positieve dingen over jou worden geschreven. Wat doet dat eigenlijk met je?
2: Ik denk dat wel een teken is dat het gewoon goed gaat bij ons programma en ons team en bij mezelf. Dus ja, dat is wel leuk om te horen.
1: Ja, want ik weet ook, hè, je gaat ongetwijfeld roepen, ja, het is een teamsport, je doet het met z'n allen. Maar ik kan me toch ergens niet aan de indruk onttrekken dat het voor jezelf natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn is als je het niet alleen goed doet, maar dat er ook gewoon positief over je geschreven wordt.
2: Ja, kijk, is natuurlijk niet het belangrijkste, maar dat is altijd wel lekker. Wordt zelfvertrouwen en dat kan je wel weer mooi meenemen naar volgende toernooien en zo.
1: Nu is deze zomer voor jullie eigenlijk een hele prachtige zomer. Jullie wonnen al jullie thuistoernooi in Amsterdam. Nu ook de afgelopen drie toernooien op rij. Dus ongeveer de derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Wat doet dat met jou en het team?
2: We zijn gewoon lekker bezig. Ik denk dat we gewoon ik denk dat we vorig jaar het ook al goed deden. En we spelen nu de laatste tijd wat meer toernooien dan aan het begin van de zomer. En dat geeft ons wel meer kans om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus ja, en dat zie je ook wel aan de overwinningen die we behalen. Dus ja, het is wel heel lekker om het te kunnen laten zien. En hopelijk de volgende, de laatste paar toernooien, dat we dat ook nog kunnen laten zien.
1: Want hoe belangrijk is het dat je veel toernooien op rij nu de laatste tijd speelt? Ook al zijn jullie allemaal natuurlijk wel op elkaar ingespeeld. Jullie trainen met elkaar, jullie spelen met elkaar. Maar toch, hoe lekker is dat om de goede vorm vast te kunnen houden?
2: Ja, dat is heel lekker. Het is ook allemaal, kijk, het is wel een pittig schema om zoveel achter elkaar te spelen. Maar dan blijf je wel in het ritme. En het is ook wel belangrijk voor ons om veel toernooien te spelen over lange termijn en met oog op de Olympische Spelen en dat soort dingen. Dus het is gewoon fijn dat we nu gewoon het echt kunnen laten zien. En dat vinden we gewoon alleen maar heel prettig.
1: Want hoe zwaar waren de afgelopen weken? Want ik zei het al, derde toernooizege in ongeveer 3 weken tijd. Maar niet op dicht bij elkaar zijnde liggende plaatsen. Van Indonesië naar Japan, nu naar Boekarest. Hoe hou je dat vooral vol het beste?
2: Het is deze maand is het inderdaad 4 toernooien in 4 weken. Waarvan dus 2 echt ver. Dat waren gelukkig de eerste 2, dus dat hebben we nu gehad. Dus we zijn 7-3 dagen thuis en dan gaan we door. Maar het is wel je daar even op instellen. En op een gegeven moment, over 2 weken hebben we dan wel weer een weekendje vrij. Dus het is gewoon pittig, maar het is wel leuk. En ik denk soms ook van de mannen, die doen dit veel vaker dan wij, dan ons. En die houden het ook vol. Dus ja, het moet te doen zijn.
1: Nee, dan kunnen ondertussen natuurlijk wel ongetwijfeld wel wat tips heen en weer gaan over hoe je dat dan volhoudt, toch?
2: Ja, zeker. Het is gewoon, je stelt je erop in en dan is het oké.
1: Hoe kun je dit toernooi in Boekarest vergelijken met de andere toernooien die tot nu toe gewonnen zijn? Hoe verhoudt deze eindzege zich tot de andere?
2: Ik denk dat het best wel een goed toernooi was. Het is tenminste van tevoren, dan kijk je naar de teams die spelen en dan denk je of er goed wat beter toernooi is of wat minder toernooi. Maar ik denk dat we wel gewoon echt goede teams stonden. Ik denk vorige week in Tokio eigenlijk ook. Toen moesten we 2 keer tegen Japan. Wat altijd lastig is om tegen te spelen. Die waren er gelukkig niet deze week. Maar ik denk, ja, het was gewoon een goed toernooi en het was een leuke sfeer daar. En we speelden in de finale tegen het thuisteam eigenlijk. Dus dat is gewoon, gewoon leuk. En ja, dat ging goed.
1: Ja, dat ging zeker goed. Want uiteindelijk werd er ruim gewonnen eigenlijk van de Roemenen. Jij scoorde zelf trouwens nog in de finale 8 punten. Benut ook vrije worpen die uiteindelijk de overwinning ook veilig stelden. Hoe kijk je daarop terug? Ook naar je eigen prestatie in de finale?
2: We kregen inderdaad een hele hoop vrije worpen mee. Dat was wel gunstig. De tegenstander die bedacht ook niet om... Ja, daarmee te stoppen, zeg maar. Dus dat was fijn. En ik was voor mezelf wel blij dat... de afgelopen toernooi schoot ik die even iets minder lekker. Maar dit toernooi ging dat eigenlijk goed. En ik had er ook veel, dus dat was eigenlijk wel fijn. En ik denk dat dat ook wel in de finale belangrijk is, dat we die benutten, omdat we er zoveel kregen. Ik denk dat dat ook wel die overwinning wat ruimer heeft gemaakt. Ja.
1: Nu zei je al, deze overwinning is ook weer belangrijk met het oog op bijvoorbeeld de komende Olympische Spelen. Nu is het zo dat het hoogst genoteerde Europese land van eind volgend jaar zich rechtstreeks plaatst voor de Olympische Spelen in LA. Nu staan we door goede prestaties eerste in dat landenklassement Europees gezien. Hoe belangrijk is het om daar nu al te staan?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle details precies weet, maar... het is volgens mij belangrijk omdat je dan gewoon al goed gepositioneerd staat voor alle volgende toernooien die je krijgt. Het is gewoon fijn om een toernooi te starten vanuit een hogere positie. Dus ik denk dat dat sowieso één is. En het is natuurlijk gewoon voor het gevoel en voorbereiding goed om goed bezig te zijn. Dus dat kan je gewoon meenemen naar volgend jaar.
1: Nu wachten waarschijnlijk alweer de volgende vliegreis op jullie. Nou ja, logischerwijs als je bij het vliegveld staat. Maar waar gaat de volgende reis heen?
2: We gaan volgende week naar Azerbeidzjan. Ja, niet echt de place to be, maar daar worden ook nog wel regelmatig toernooien gegeven.
1: Ja, precies. En dat het scheelt dat enigszins dichterbij is. Het is nog steeds een eindje reizen natuurlijk via Istanbul. Ja. Maar is dat beter dan bijvoorbeeld nu direct door te vliegen naar Singapore?
2: Nou ja, het scheelt toch wel iets. Ook al is de reis naar Azerbeidzjan wel relatief onhandig. Je hebt niet zoveel tijdsverschil ook. Ik denk dat dat ook wel iets is wat je op een gegeven moment een beetje gaat nekken. Dus ik denk dat dit gewoon prima is. Ja, de reis is spelend, maar ja, om nou weer naar een hele andere tijdzone te gaan, denk ik dat dat wel pittig was geweest.
1: Hoe gaat jullie voorbereiding op dat volgende toernooi eruit zien? Hebben jullie tijd om misschien enigszins een klein beetje bij te slapen of is het gewoon weer direct keihard trainen?
2: Ja, we hebben niet heel veel tijd, want we komen dus vandaag terug, vanavond. Hebben we altijd de dag daarna hebben we vrij. Dan gaan we woensdag waarschijnlijk trainen en donderdag gaan we alweer. Dus niet veel, maar wel genoeg eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, vol gas.
2: De emotion van, ja.
1: Ja, precies. Ja, vol gas door. Want deze hele series duurt natuurlijk nog even dit jaar. Voor nu, Noortje Driessen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Je toch even tijd had daar op het vliegveld. En nogmaals gefeliciteerd met een fantastische vorm. Met de MVP-titel. Natuurlijk de titel in Boekarest. En heel erg veel succes met wat komen gaat.
2: Ja, bedankt. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Miami, baby.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen.

0: komen. Joost Hele, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Robert.
0: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar het heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
1: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd, ja.
0: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
1: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
0: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
1: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
0: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
1: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
0: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
1: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
0: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
1: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
0: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je door wat voor omstandigheden dan ook misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten die je toch wel serieus moet gaan nemen?
1: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel, of, andere symptomen, zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt, terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
0: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
1: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt, dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
0: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
1: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
0: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
1: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
0: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
1: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan In die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overgeting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En ja, je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
0: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
1: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgeting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En ja, dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
0: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
1: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan 1 uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus 1 uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
0: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
1: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een terraflexvloer heet het dan. En dan de verschillen tussen terraflexvloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is. Niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex-vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. Dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. En dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel sporten vloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar nou, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeurig op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat dat, ja, dan gaat het echt om mili kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe. Dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je. Afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen. En dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nou nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe, eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een eindige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee zeker. Dus dat is inderdaad ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al nou ja, zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart al degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je nou ja, iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, nou ja, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote, nou ja, schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust nou, een soort van afscheid genomen. En die ja, ook wel na wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard ja, weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en nou, hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel ja, een soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook ja, voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk ja, vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede, omdat we eigenlijk wel ja, zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, en er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn, ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat we het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zal echt wel zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel ja, mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral ja, de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat, ja, dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel ja, zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog een ja, 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast ja, heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Je hebt zijn naam deze zomer al geregeld voorbij horen komen in onze transfer-update. Namelijk die van Mounir Boualine. De Nederlandse transferjournalist zit tijdens deze transferperiode er weer bovenop. En natuurlijk hebben we het dan over de carousel van komende en vertrekkende voetballers. En dat betekent soms ook gewoon dag en nacht bezig zijn. Hoe ziet het leven van een transferjournalist er eigenlijk uit in een periode als deze? Hoe werkt zijn specifieke tak van sport? Nou, ik ga er met hem over in gesprek. Mounir, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, super tof dat je in ieder geval even de tijd hebt om met ons te praten over jouw leven als transferjournalist. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor jou een hele drukke zomer is.
2: Ja, nee, dat kan je wel zeggen, ja, eigenlijk. Het is constant bellen. Dus echt, je bent constant aan het telefoneren, aan het whatsappen. Allerlei dingen, tips, nieuwtjes in de gaten aan het houden, uit aan het zoeken. Dus... ja, af en toe dan voel ik mij eigenlijk wel een soort Alberto Stegeman. Dus altijd aan het onderzoeken, aan het uitzoeken. Dus ja, maar wel leuk.
1: Ja, slaap je eigenlijk wel? Of valt dat ook wel tegen?
2: Ja, weinig moet ik zeggen. Op sommige momenten kan ik het wel redelijk, op sommige momenten niet. Het ligt ook een klein beetje aan of ik weet van oké, ik heb nieuws, maar dan kan ik morgen pas echt concreet iets mee gaan doen. En dan is het een soort van adrenaline die je dan wakker houdt, waarvan je weet van morgenochtend moet ik even vlug aan de bak en hopelijk gaan andere journalisten hier geen lucht van krijgen. Dus dan zijn er ook gewoon bepaalde gedachten die je wakker houden. Maar soms krijg je ook een tip nog heel laat in de avond binnen. En dan ben je er ook nog in de nacht mee bezig om dat uit te zoeken en te onderzoeken. Dus ik ben in ieder geval blij als het dadelijk 3 september is, dat ik dat in ieder geval eventjes los kan laten, ja.
1: Ja, maar dat maakt het nog wel even extra zwaarder. Ik bedoel, ik kan maar, mensen die het wel eens meemaken, een langere periode met niet al te best slapen, dat breekt nog wel eens op. Maar hoe doe jij dat dan?
2: Ja, nee, ik merk ook wel dat, ik doe dit werk nu officieel qua transferjournalist deze zomer officieel 2 jaar. En je merkt wel dat het veel van je vraagt in deze periode. Zowel geestelijk als ook fysiek. Dus ja, hoe ga ik daarmee om? Gelukkig geeft het me ook heel veel energie terug. Dus dat compenseert het. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Zolang het mij gewoon heel veel energie teruggeeft, dan is het ook prima. Dan weet ik ook gewoon dat ik, dat ik nog altijd in de goede hoek zit qua werk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om dadelijk tussen die transferperiodes door. En daar ben ik voorheen wel eens de fout in gegaan. Om dan toch nog van allerlei dingen erbij te gaan doen en daarnaast te gaan doen. Terwijl eigenlijk je lichaam en je geest vraagt op dat moment echt om rust even. En dus het is voor mij dadelijk een leermoment om dadelijk vanaf 3 september goed even rust te pakken en even die telefoon opzij. Want ja, je sociale batterij begint ook langzaam leeg te raken. Want ja, je bent constant aan het contacten, constant aan het appen, qua bellen. Dus je moet ook constant sociaal zijn. Je staat altijd maar aan. En het is ook goed

0: om dadelijk eventjes uit te staan, om dat te compenseren. Maar wat ik zeg, zolang het je energie teruggeeft, is het altijd wel goed.
1: Nu is de tak transferjournalist specifiek iets van de laatste jaren. Daarvoor was het natuurlijk voornamelijk gewoon een algemeen dingetje binnen binnen de voetbaljournalistiek. Hoe ben jij eigenlijk gerold in deze specifieke tak van sport?
0: Ja, eigenlijk puur met toeval. Ik ben jaren geleden begonnen, toen de tijd nog bij Voetbalzone, of zelfs daarvoor nog bij mijn clubje Helmond Sport. Ben ik begonnen met het maken van, toen was het nog echte vlogtijd. Dus toen ging ik vloggen bij Helmond Sport. Liet ik de supporters achter de schermen, ging ik allemaal vlogjes maken om dingen achter de schermen bij de club te laten zien, interviews, die dingen. Toen ben ik bij Voetbalzone begonnen in de zin van als vrijwilliger, puur om te leren. Daar heb ik leren editen, leren een camera te besturen, om het zo maar even te zeggen, te leren interviewen. Toen ben ik langzaam een beetje in het vak gerold. Toen vroeg FC Update aan mij van, joh, zou jij niet het werk wat je bij Voetbalzone doet gewoon bij ons gewoon fulltime kunnen doen? En ja, dat wil ik heel graag, want toen kon ik die switch maken definitief naar het voetbalmedialandschap. Toen dat tijd werd ik nog 3 nachten in de week bij een orderpikbedrijffabriek. Dus was ik nachtdienst aan het draaien, overdag was ik gewoon aan het leren om in het voetbalmedialandschap te komen. En toen bij FC Update, toen heb ik gewoon een jaar lang ben ik daarin gerold en toen ging het eigenlijk snel in de zin van, toen ontdekte ik dat ik een bepaald netwerk had opgebouwd in de voetballerij en toen kon ik tussendoor al wat nieuwtjes brengen, maar daarnaast was ik nog niet echt transferjournalist en was ik meer bezig met presenteren, verslag geven, video's editen. En toen kwam er een bedrijf uit Denemarken, Better Collective, en die vroeg aan mij van, joh, wij zien dat je regelmatig transfernieuws brengt. Zou je niet voor onze merken in Nederland transferjournalist willen worden? Ja, in eerste instantie leek me dat helemaal niks. Heb ik ook nee gezegd. Want constant op transfer zitten, ja, hoe zit dat in elkaar? En het leek mij gewoon helemaal niks. Maar ze hebben doorgedrukt en uiteindelijk een bepaald plaatje geschetst. En ook gezegd van, joh, zie het als een uitdaging voor jezelf. En dat je je netwerk kan vergroten. En dat heb ik toen toch gedaan. En nee, geen moment spijt van gehad. Want in die 2 jaar tijd is er gewoon heel veel gebeurd. Durf ik denk ik wel te zeggen dat ik een naam heb opgebouwd in de voetbalmedialandschap als transferjournalist in Nederland. En is mijn netwerk alleen maar groter geworden. Heb ik steeds meer groter nieuws kunnen brengen. En ja, bevalt het me heel goed. Is eigenlijk per toeval erin gerold.
1: Nou, dat is wel grappig dat je zegt van, nou, in eerste instantie zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Heb ik ook nee gezegd. Waardoor ben je dan toch overstag gegaan om, de transferjournalist te worden?
0: Ja, geld hè. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is echt gelul hoor. Nee, puur eigenlijk om. Ja, zij schetsen een plaatje van. Ik weet nog goed dat de toenmalig manager vanuit Denemarken, die zei tegen mij van, joh, zie het dan als een soort van springplank voor jezelf om je netwerk. Je krijgt nu alle tijd om te gaan netwerken en om nieuws te gaan brengen en te onderzoeken. En wie weet wat daar tussendoor in jouw netwerk voorbij gaat komen voor wellicht andere toekomstplannen. En daar, ja, bij die zin voelde ik wel wat. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon een kans geven, ik ga het doen. En ja, in 2 jaar tijd is mijn netwerk ook echt een stuk groter geworden, flink wat groter. En bel je en app je met mensen uit de voetballerij, ja, die je normaal alleen maar van tv kon of wat dan ook. En ja, daar leer je ook heel veel van. Je leert gewoon heel veel, los van de transfers, leer je van die mensen ook heel veel over bepaalde zaken in de voetballerij, over het spelletje voetbal. En ja, dus dat heeft mij meer getriggerd om dat uiteindelijk te gaan doen.
1: Want nu zeg je al, het is een hele drukke periode, zo'n transferperiode. Je bent alleen maar de hele dag aan het bellen, aan het appen, nieuws aan het verzamelen, mensen uitvragen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er eigenlijk uit?
0: Ja, dat begint bij. Het ligt er ook een klein beetje aan. Kijk, ik heb altijd een lijstje waarmee ik nieuws heb staan, wat hopelijk andere journalisten, et cetera, nog niet weten, maar waarvan ik wel weet dat het al speelt. Dat weet je dan doordat je constant aan bellen bent en dan krijg je dat gewoon door. Of je krijgt het, ik krijg ook heel vaak tips in mijn DM op Instagram of op X. En ja, dat ga je dan allemaal in je netwerk, ga je dat controleren of het klopt, ja of nee. Nou, in sommige gevallen kloppen dingen wel, in sommige gevallen niet. Maar in sommige gevallen moet je ook even wachten met iets te brengen. Dus ik begin vaak om dat lijstje even door te spitten van oké, nou, dit is bijna rond. Hier moet ik even kort op zitten. Dit is bezig. Ik ga eens even een belletje plegen met hoe staat het er nu voor. Dus je bent ook constant aan het bellen voor updates over bepaalde transferontwikkelingen. Je bent je contacten gewoon kort aan het houden of er wellicht alweer nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe dingen gaan spelen. Dus ja, het is gewoon bellen. Mijn werk is gewoon mijn telefoon. En op het moment dat ik weet van oké, er is nieuws, ik heb het vanuit twee bronnen kunnen bevestigen, dan neem ik heel snel contact op met onze redactie. Die maken er snel een stuk van. Of ik heb al van tevoren een stuk erover gemaakt. En dan is het gewoon heel snel schakelen en online zetten en gaan. Dus het is, ja, het varieert. Het is nooit eigenlijk elke dag hetzelfde.
1: En nu zeg je al, nu schakel je met heel veel verschillende soorten mensen. Zonder dat je natuurlijk je hele geheim gaat prijsgeven, Mounir. Maar wat voor partijen moeten we aan denken? Zijn dat een zaakwaarnemers? Zijn dat clubs? Zijn het spelers? Zijn het collega-journalisten? Hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Ja, heel specifiek ga ik daar niet op in. Alleen ja, je moet gewoon mensen in de voetballerij. En dat kan inderdaad variëren tot personen die je net opnoemt. Maar ook gewoon door. Ja. Vooral eigenlijk, ja, ik kan er wel omheen gaan lopen lullen, maar dat heeft ook geen zin. Gewoon vooral de mensen die jij inderdaad net opnoemt, ja, daar heb je gewoon vaak contact mee. Maar ook gewoon, je krijgt ook wel eens tips binnen. Gewoon van mensen die spelers kennen, of van mensen die zaakwaarnemers kennen, of mensen binnen clubs kennen, en die geven jou dan een tip. En op basis daarvan ga ik gewoon verder zoeken in mijn netwerk om te kijken, klopt het wel, ja of nee. Dus met die mensen ben ik echt wel. Ja, merendeels in contact, ja.
1: En dan, nou ja, zeg ik al, in onze transferupdate is jouw naam geregeld voorbij gekomen. En hoe kijk je naar de zomer tot nu toe? Wat zijn nou echt transfers waar je, nou ja, zelf met trots van kan zeggen dat jij die gebracht hebt?
0: Ik vind dat de transfermarkt sowieso dit jaar een stuk later op gang is gekomen. Dat is ook wel normaal, want je hebt natuurlijk het WK gehad. En daardoor gaan clubs in Engeland en Italië, noem maar op, die beginnen wat later aan de voorbereiding. Dus die gaan ook wat later actief zijn op de transfermarkt. En vaak als die clubs in de Premier League, et cetera, gaan shoppen in Nederland. Ja, dan zit je toch wel een beetje tegen een paar weken voor het einde van de window aan. Dat merk je nu ook wel. Dus het is wel langer later op gang gekomen. Dus ik vind de zomer tot op heden, als ik kijk naar mezelf, redelijk tot goed. Maar ik weet ook nog dat er nog 3 hele drukke weken aankomen waarin nog genoeg gaat gebeuren. Dus het uiteindelijke toetje hoop ik in die laatste weken nog mee te kunnen pakken. En dan is mijn transferperiode wel compleet. Maar waar ik nu het meest trots op ben, ik vond de primeur afgelopen week van Coraisano van NEC naar PSV vond ik een mooie primeur. Ook omdat ik gewoon wist van het is best wel een gevoelige transfer. Ik bracht dat nieuws op een moment dat de NEC die dag een hele belangrijke wedstrijd voor de Champions League speelde. Dus je moet op dat moment moet ik heel veel mensen overtuigen om dat nieuws te kunnen brengen. Want ja, je hebt gewoon contacten als ik kijk naar die Sano, de primeur, heb ik gewoon contacten bij verschillende partijen zitten. En ja, die wil je gewoon allemaal tevreden houden. Dus ja, je moet ook een beetje onderhandelen van mag en kan ik het brengen. Dus daar ben je ook gewoon heel druk dan mee bezig. Dus ik vind die Sano primeur vind ik wel vind ik een mooie. Ja, welke nog meer? Ja. Ja, lastig hoor.
1: Ja, ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk met heel veel nieuws bezig, dus ja, dan is het lastig om er
0: Ja.
1: eentje te noemen.
0: Ja, nee, dat vind ik een hele. Ik vind het een hele lastige man als je zo aan mij vraagt nu. Kijk, Sano springt als eerste erbovenuit omdat het nog vorige week was en waarvan ik ook gewoon dat het ook mij gewoon heel veel energie kostte om dat uiteindelijk te kunnen brengen. Omdat je dan, wat ik zeg, zoveel partijen moet pleasen om het te kunnen brengen. Dus dat was ik wel trots op dat het uiteindelijk gelukt is. En ja, voor de rest, ja, heel lastig hoor. Ik zou niet zo een top 3 op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee.
1: Nou ja, Sano keuren sowieso goed. Die is ook vorige week voorbijgekomen in de transfer update. Maar dat was natuurlijk een fantastische primeur. Toch tot slot nog even kijken naar de weken die er aankomen. Want je zegt al, vooral richting het einde van het window gaat het wel wat drukker worden. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat voor jou die komende weken eruit zien? Want dat gaat voor jou natuurlijk ook pittig zat worden.
0: Ja, dat gaat wel. Kijk, want je merkt nu dat de stroming gewoon op gang begint te komen. En dat er heel veel deals aan zitten te komen, wat allemaal een beetje op dezelfde momenten gaan komen. Dus ja, het gaan spannende weken worden waarin gewoon heel veel gebeld gaat worden, heel veel gedaan gaat worden. En ja, tegenwoordig zitten er ook meerdere journalisten op transfers. Dus dan, ja, je hebt ook wel te maken met een stukje concurrentie. En pittig. Dus ik verwacht een week vol spanning en vooral ook vol nog verrassende transfers. Ook wel transfers die sommigen misschien niet meer hadden zien aankomen. En dus het gaat eventjes doorbijten worden, maar ik denk en ik hoop dat ik nog een paar nieuwtjes kan brengen wat me ook weer wat extra energie kan geven, zodat ik die laatste weken nog gewoon volle energie kan uitwerken. En daarna is het even op vakantie en even eventjes de transferknop even uit.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad wel goed voorstellen. Voor de mensen die niks willen missen van jouw primeurs, waar kunnen ze het beste je volgen?
0: Vooral op X, voorheen Twitter, Mounir Boualien. Op Instagram ook, Mounir Boualien. Daar op mijn story qua Instagram deel ik altijd al mijn exclusieve transfernieuws. En dat doe ik op X, ook. Dus dat zijn de twee pagina's die je vooral in de gaten moet houden. Daar komen al mijn nieuwtjes en exclusieve primeurs voorbij.
1: Mounir Boualien, mag ik je voor nu hartelijk danken voor dit inkijkje in het leven van een transferjournalist tijdens deze periode. En natuurlijk nog heel erg veel succes met de komende weken.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat je belde.
2: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Ja, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Nou, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar er is ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op 1800 euro of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben.

0: Hebben we voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland, omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact, dankjewel.
2: All Sports Radio Live.
3: It's so lovely when it's sunny.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een kleine 4 maanden te gaan en Rotterdam Ahoy verandert weer in een wielerpaleis voor de wielerzesdaagse van Rotterdam. En langzaamaan worden de fans weer verwend met de eerste aankondigingen qua namen. Zo weten we al dat de Belgische topcoureur en ook regerend wereldkampioen Lindsay de Vilder zijn opwachting weer gaat maken. En gaan we in navolging van Lavrijzen versus Richardson nu ook een topduel zien tussen onze eigen Hattie Raketti en de Britse Emma Finucane. Ik ga erover in gesprek met wedstrijddirecteur Michael Zijnaert. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, dat zijn al wel lekkere dingen om alvast bekend te maken. Voordat we het daarover gaan hebben, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereiding? Zo'n 4 maanden van tevoren.
2: Ja, het is natuurlijk, we doen dit natuurlijk al jaren. Dus wat je vooral na het evenement doet, is het analyseren. En dat doen we natuurlijk op heel veel fronten. Maar Peter Schep en ik natuurlijk vooral op het sportieve. En als we dat dan weten, dan proberen we nieuwe plannen te maken. Hoe kunnen we het nog mooier maken, attractiever, beter. En dan zeg maar, wat voor ons heel erg speelt in timing, is dat we na de zomervakantie altijd echt beginnen met het hele veld zeg maar helemaal samen te stellen en te contracteren. Waarin we natuurlijk altijd zoeken naar, wat je nu ook weer ziet, naar kansen die zich voordoen. Hè? Want het is niet zo makkelijk om iedereen altijd maar gewoon te kunnen contracteren. Als je naar het een mannenveld kijkt. Hoe leuk is het om toch hier en daar een wegrenner over te halen om in de zesdaagse te komen fietsen. Dus dat zijn die kansjes waar we naar zoeken. En dan het vooral kijken wie met wie in december weer het elkaar lastig kunnen gaan maken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat deze periode, dat je in ieder geval alvast een beetje die eerste prikkelingen wil geven richting je fans. Hè, om toch, de kaartverkoop is natuurlijk ook begonnen. Dat ze alvast wat kaartjes kunnen kopen. Dat ze in ieder geval weten wie er komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat deze periode nog juist heel erg druk is om nog steeds allerlei renners over te halen en met ze in gesprek te gaan. En te kijken welke koppels je kan samenstellen.
2: Ja, nou eens. Dus kijk, we weten natuurlijk dat de echte baanrenners, die willen graag in de zesdaagse rijden. Hè? Tenminste, ik noem zesdaagse, maar dat zijn er natuurlijk nog maar eigenlijk 2 echte zesdaagse. Waar je vroeger natuurlijk gewoon een circuit had waar mensen, waar renners zeg maar gewoon hè, de beroep zesdaagse renner waren. Ja, dat is natuurlijk wel voorbij. Dat zijn nu echt baanrenners. En die kennen we natuurlijk als Havik en Hoppenzak en Heijnen en Doornbos, noem ze maar op. Maar die gaan voornamelijk hè, doen natuurlijk ook veel wegwedstrijden en focussen zich op de World Cups en de WK's. En die mannen willen natuurlijk heel graag rijden. Weet je wel, ook zeker Ahoy, dat is dan toch de zesdaagse van Nederland. Dus daarin kijken we vooral ook naar de wensen van de jongens. Met wie willen ze rijden? Of zijn ze met elkaar Europees kampioen geworden? Dan moeten we dat altijd even afwachten. Want je wil natuurlijk graag dat soort koppels laten rijden. En dan verder kijken we natuurlijk het hele jaar. Wat gebeurt er internationaal? Wat zijn baanrenners die wij graag zouden willen hebben? En wat ik net al zei. Ja, je zou dat natuurlijk heel graag. Wil je kijken of er wegrenners zijn. Die ook heel goed op de baan kunnen rijden. Die dan een beetje naar Rotterdam toe komen.
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. In wat voor een categorie valt bijvoorbeeld zo'n Lindsay de Vilder dan? Want hij is supergoed op de baan, maar ja, hij rijdt natuurlijk ook gewoon op de weg.
2: Ja, nou ja, dat soort jongens maken zie je ook natuurlijk. Dat zijn natuurlijk echte baanrenners. Maar ja, als ze uiteindelijk op de weg steeds beter worden, ja, dan zie je dat ze keuzes maken. En voorlopig is dat met Lindsay nog niet het geval. We wilden die sowieso en spreken dat ze jongens ook met de ploegen af. Dat ze die ruimte kunnen krijgen in de winter om zesdaagse te rijden. Maar er zijn er zat al geweest die andere keuzes hebben gemaakt. En minder op de baan gaan rijden omdat ze op de weg doorbreken.
1: Hoe belangrijk is het dat je Lindsay de Vilder alvast kan bekendmaken als renner? Want hij is er natuurlijk al jaren op rijen bij. Werd in 2022-23 tweede. Vorig jaar nog als derde met Fabio van der Bossen samen. Hoe belangrijk is het dat je zo'n renner alvast in ieder geval kan binnenhalen?
2: Ja, dat is heel fijn. Omdat Peter Schep en ik kijken vooral naar het hele veld. En daar heb je gewoon een aantal gewoon sterke coureurs nodig. Die ook nog zeg maar het zesdaagse wielrennen in de bloed hebben zitten. En wat ook, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Hè. De jeugd leert dat niet zozeer meer. Dus als je zoals een renner als Lindsay al vast hebt. En tuurlijk hebben wij het dan ook gelijk over de andere namen. Hè, waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. De vaste zesdaagse renners. Die wil je natuurlijk voor het basisprogramma gewoon graag hebben. En die willen ook heel graag zo'n zesdaagse weer op de naam schrijven. Dus dat is super belangrijk. Ja, en de een is daar sneller in rond. En zet zijn handtekening bij het kruisje dan de ander, omdat ze het nog met de ploeg moeten overleggen, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn hoe de winterprogramma eruit ziet. Maar ja, goed, wij zijn daar natuurlijk achter de schermen met nog veel meer renners mee bezig.
1: Ja, en dan toch een van de meest mooie matchups in de vrouwensprint die je eigenlijk maar kan hebben. Die hebben jullie alvast ook binnen. Vorig jaar, weten we, was in de Provato Sprint Cup, de GPN Provato Sprint Cup, was er ook een prachtig sprinttoernooi met natuurlijk als hoogtepunt Richardson versus Lafrijzen. Nu gaan we onze eigen Hattie Raketti, Hattie van der Wouw tegen Emma Finucane krijgen. Hoe vet is dat?
2: Ja, dus heel vet. En het lijkt wel of het er wel een beetje zo moet zijn. Sowieso willen we met de zesdaagse natuurlijk zo divers mogelijk zijn. En we hebben dit weekend weer kunnen zien hoe immens populair het dameswielrennen aan het worden is. En dat heeft Hattie natuurlijk ook meegemaakt tijdens de Olympische Spelen en zo. Dus het is fantastisch dat we Hattie hebben weten te contracteren. Voorlopig voor 2 dagen, maar de toekomst zou natuurlijk moeten zijn dat de dames ook gewoon de hele week gaan rijden. Alleen dan zoek je natuurlijk wel iemand die, net als wat we bij Harry vorig jaar hebben kunnen doen, iemand die echt strijd kan leveren en dat er echt iets gaat gebeuren. Nou, dat hebben we nu met Emma natuurlijk waanzinnig binnengehaald. Als je kijkt naar de records die zij rijden, hè, want Emma heeft het wereldrecord op de 200 meter. Trouwens, net als haar vriendje Matthew Richardson, die vorig jaar het baanrecord van Lafrijzen afpakte in Ahoy. Dan rijdt zij ook gewoon onder de 10 seconden op de 200 meter. Dus het gevecht voor het baanrecord in december, ook bij de dames, ja, daar kijken wij nu al naar uit.
1: Ja, en het is dan ook denk ik wel tijd voor een nieuw baanrecord, toch?
2: Ja, zeker. Maar ja, we roepen ieder jaar ook bij de heren van het zal nu al een tijdje stilstaan. En daar rijden ze toch ook ieder jaar sneller. Dus ja, we verwachten zeker dat dit record ook echt een heel stuk sterker voor scherper gesteld moet worden.
1: Ja, want het huidige record staat op naam van Sjanne Braspennings sinds 2018. Dus dat is inmiddels ook alweer 8 jaar geleden. Van der Wouw versus Finucane, als je die twee gewoon naast elkaar zet. Hè, je zegt al, spektakel kunnen we wel verwachten. Maar hoe erg kunnen die twee zeg maar elkaar versterken, elkaar opdrijven als het gaat om de strijd om dat baanrecord?
2: Ja, kijk, we hebben nu gekozen om een klein toernooitje te hebben. Eigenlijk met 2 rensters. Hè? Want bij de mannen hebben we natuurlijk nog meer renners op de baan. Dus dit is echt de start, een opmaat naar een grote sprinttoernooi. Dus ze rijden, die 2 dagen rijden ze dus allebei een recordpoging voor de 200 meter. En daarna rijden ze een klein sprinttoernooitje tegen elkaar. Dus die zijn echt aan elkaar gewaagd. Nou ja, dat is ook, hè, als je kijkt naar de palmares, zijn het allebei natuurlijk absolute wereldtoppers. Dus ja, en dan in een vol Ahoy op vrijdag en zaterdag. Ja, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat er gewoon een paar procent bij komt. En dat ze zich willen laten zien. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen al dat ze toch vind ik in een mooi wielerpaleis dat wij hebben voor zo'n groot publiek dit kunnen gaan doen. Ja, volgens mij wordt dat hartstikke tof.
1: Wat verwacht je dat deze matchup? Die gaan 2 dagen rijden op vrijdag en op zaterdag. Wat verwacht je dat kan doen met de kaartverkoop?
2: Ja, kijk, wij zeggen altijd het concept zesdaagse is altijd is gewoon de waarde. En de ene keer, de keer dat Harry in de Olympische Spelen weer zo groot was, toen zagen we daar in kaartverkoop echt wat in terug. Ik weet niet of dit het echt gaat doen, maar het totaalconcept zesdaagse wordt steeds leuker met al die grote namen en die paar uur dat je binnen bent, dat het het ene spectaculaire onderdeel en de aanval op records elkaar opvolgt. Ja, dat is het concept zesdaagse in een fantastisch sportpaleis met goede entertainment eromheen. Dus we hopen natuurlijk dat dat weer ook wel richting de toeschouwers die dameswielrennen volgen, weer een boost gaat geven. Maar we vinden het alleen, het is alleen al heel positief dat we, des te diverser we zijn, ja, het hele concept zesdaagse gewoon bij ons onwijs leeft. En dat, ja, dat mag natuurlijk best knap genoemd worden, omdat het in heel Europa natuurlijk langzaam is uitgestorven.
1: Ja, we gaan het in ieder geval allemaal weer in de gaten houden. Mensen die hier meer over willen weten of natuurlijk alvast gewoon hun kaartjes willen kopen. Wielersesdaagserotterdam.nl is de plek, place to be. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Michael Zeilaert. En geniet nog even van je vakantie trouwens.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.